0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Theo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.
4: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
3: Choo-choo.

Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045471, ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Thank you.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd al bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

0: Hallo, ik ben Jackson Man en ook ik luister naar Crossroads Country Radio.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

God. And if ever you decide, you should go.

0: four, three, two, one.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

toepasselijk liedje op een heel toepasselijk moment. Ik zeg een welgemeente goedemorgen. Fijn dat u weer afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En in het bijzonder natuurlijk op Country Moods. En ik schreef het al in mijn berichtgeving. Van ondanks de WK-prikkelingen, ondanks de temperaturen, zijn we er dan gewoon lekker. Van 9 tot 12 met deze radioshow. Ja, en waarom early morning rain? Ik stapte mijn bed uit even voor 7 en ik liep naar de keuken toe om medicijnen in te nemen. En deed gordijnen open. En dat zag ik. Het had geregend. En het was ook net afgelopen. Maar ja, dan ga je nog een rondje lopen met Vince. En dan hoor je dat het afgelopen nacht noodweer is geweest hier. Nou, werkelijk waar. Ik heb er niets, maar dan ook niets van meegekregen. Dus ik zal waarschijnlijk goed geslapen hebben. We hebben natuurlijk veel meer prachtige muziek vandaag. Zo hebben wij als maandartiest nog steeds, omdat we nog in juni zitten, Blake Shelton als maandartiest. Verder hebben wij een dubbeldraai van Johnny Paycheck. We hebben natuurlijk 3 nummers met 1 overeenkomst. En dat is de inzending van Han Kreeftenberg. En we hebben een favoriete country top 3. Welke vorige week is blijven liggen. Of in ieder geval, ik had het programma al samengesteld. Het kwam later binnen. Van Jan Hecht. Die heeft een keer een favoriete country top 3 ingestuurd. Dus een reden genoeg om lekker te blijven luisteren. Klaar heb ik staan een aantal dames die zich de Kesteloos noemen. En zij gaan het hebben over een Sober Sunday.

romantiek. Den top, om het zo maar te zeggen. Love me like a song. Hou van mij zoals van een liedje met een zoete melodie. En leer me de woorden, of leer mij als de woorden. Dat is toch prachtig vertolkt. Kimmy Rhodes samen met Willie Nelson. Daarvoor de Castellows. En die werden bijgestaan door White Flores in Sober Sundays. En zo lijkt het al een beetje donderdagavond. Met deze zwoele romantische klanken. Maar dat is natuurlijk donderdag pas het programma Moonlight. Met daarin twee uur lang echt van die zwijmelliedjes, country love songs en country ballads, als het maar om de liefde draait. En Johan is al een beetje in die bui, want hij vraagt David Curza met You Look Wonderful Tonight. Dat doet hij voor Melanie, een lieve Portugese schoonheid die zo'n uitstraling heeft vanuit haar mooie bruine ogen. Een echte liefde, zoveel passie voor haar familie.

Ja, ook Blake Shelton deed af en toe is een cover, als zijnde hier de Song of the Year. Een cover natuurlijk van het prachtige nummer van Kenny Rogers, The Gambler. Dat was de eerste van drie van Blake Shelton als zijnde maandartiest. Hij komt de twee andere uren nog een keertje voorbij. Ja, en Jan Heg en ondergetekende hebben elkaar ook weer gevonden. Want het eerste verzoekje van Jan in de lijst... dat is eigenlijk hetzelfde duo als ik ook in mijn lijstje had staan om te draaien. Alleen andere titel. U denkt bij uzelf van, joh, waar heb je het over? Nou, ik ga het u vertellen. Mark Knopfler samen met Chet Atkins is aangevraagd door Jan Heg met The Next Time in Town. En dat komt af van dat prachtige album uit 1990, Neck and Neck. En welke had ik uitgekozen? Ik had volgens mij uitgekozen de Poor Boy Shuffle. Nee, de Poor Boy Blues. Zullen we ze maar allebei doen dan?

Ja, twee grootheden uit country muziek. Chet Atkins samen met Mark Knopfler. Ja, Mark Knopfler, country muziek. Het hangt er een beetje tegenaan. Natuurlijk ook heel veel randje Americana, maar dit album Neck and Neck is gewoon een geweldig album. Van de week kwam er een bericht tevoorschijn van mijn gewaardeerde collega Kees de Haan van Crossroads, wat hier woensdagavond tussen 8 en 10 te beluisteren is op Crossroads Country Radio. Opmars van country en Americana in Nederland. Wie de afgelopen jaren goed heeft opgelet, kan er nauwelijks omheen. Country en Americana zijn bezig aan een opmerkelijke opmars in Nederland, wat ooit werd gezien als muziek voor een kleine groep liefhebbers. Van cowboyhoeden, line dance en Nashville tradities heeft zich ontwikkeld tot een breed gewaardeerd genre dat steeds meer luisteraars, concertbezoekers en radiomakers aanspreekt. De vraag is dan ook niet of country in Amerika groeien, maar hoe groot die groei inmiddels is geworden. Een van de belangrijkste redenen is de groei, de opkomst van de streamingdiensten, waar country vroeger afhankelijk was van gespecialiseerde radioprogramma's en import-cd's, is tegenwoordig vrijwel alles direct beschikbaar via Spotify, Apple Music en YouTube. Al in 2018 werd vastgesteld dat streaming een belangrijke motor was achter de groeiende populariteit van countrymuziek in Nederland. Internationaal zijn cijfers nog indrukwekkende. In de Verenigd Koninkrijk groeide country uit tot snelst groeiende muziekgenre met streamingcijfers tussen de 2020 en 2022 met bijna 50% gestegen. Die ontwikkeling werkt ook door op Europese vasteland, waaronder Nederland. De populariteit wordt niet alleen gedragen door gevestigde namen als Ilse de Lange, maar ook door artiesten die invloeden uit country, folk, Americana verwerken in moderne muziek. Internationaal zorgen artiesten zoals Luke Combs, Zach Bryan, Chris Stapleton en zelfs Beyoncé voor een nieuwe belangstelling voor het genre. Het succes van Beyoncé country project bracht country muziek zelfs weer volop in de internationale media. Ook Nederlandse artiesten zoals Douwe Bob, Danny Vera laten horen dat rootsmuziek uitstekend past binnen het Nederlandse muzieklandschap. Nou, zo gaat het verhaal nog even verder. En er zijn hier natuurlijk in Nederland ook een aantal mensen die zich aardig aan het ontwikkelen zijn. Nemen een Melanie Ryan, nemen een Koen Vaal, nemen de Orange Blossoms. En zo zijn er nog een aantal, waaronder ook iemand die nog niet zo bekend is. En zijn naam is Jesse Wolf. Ik ontdekte hem via en kreeg zijn album toegestuurd. Ik moet zeggen, een geweldig album. En ik was op een gegeven moment tijdens het concert aanwezig van Waylon, de Time Jumper. En wat bleek, deze Jesse, die werkt op de achtergrond, die maakt de gitaren voor Waylon klaar. Dus de country wordt hem met de paplepel ingegoten. Zijn album, zijn debuutalbum heet Dollars into Dimes. Is van vorig jaar. Ik ga daarvan draaien het nummer Chapel. Hier is, dames en heren, Jesse Wolf.

I love you, Maria, and you love yours.

0: Vince Gill.
1: The Love Buck. George Strait samen met Vince Gill. En daarvoor draaien we Ella Langley met Dandelion. En het is de hoogste tijd voor...
2: Pieper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
1: Nou, dat ga ik u vertellen. 18 juni Black Shelton. Of Blake Shelton. Wat zeg ik nou, Black? Dat wordt anders geschreven, André. Maar die is mede maandartiest. Dus die heeft u al voorbij horen komen. Er komt nog twee keer voorbij. Bobby Flores. Marty Haggard, de zoon van Merle. 19 juni Doc Stone en Lester Flatt. We hebben op 20 juni Anne Murray, Chet Atkins, ook gedraaid. Chuck Wicks, Jimmy Driftwood en T. Texas Tyler. We gaan naar 21 juni Katie Mattea en Leon Everett. 22 juni Buddy Durham. Diana McCall en Roy Drusky en Chris Christofferson. We gaan naar 23 juni Dallas Wayne, Diana Trask, Paige McIntyre en June Carter Cass. En op 24 juni hebben we dan nog Chris Knight, Johnny Bills en Dr. Miscut. En een kanttekening, vandaag 21 juni, de dag van de live-uitzending, zou ook jarig geweest zijn Wim Pols, die nog niet zo lang geleden van ons is heen gegaan. En Wim Pols kent natuurlijk Country Minute Nederland, kent hem natuurlijk wel. Ook van zijn country gospel, et cetera, et cetera. Maar ik heb ervoor gekozen om een nummer te gaan draaien van Chris Christofferson. Misschien wel een van zijn allergrootste hits. Ook door hem zelf geschreven. Hier is For the Good Times.

het beroemde Crazy van Patsy Cline. En deze draaide we op verzoek. Staat in het lijstje van Johan. Of ik die voor Ed wilde draaien. Nou, dat hebben we bij deze gedaan. Ed, een echte liefdestocht heeft gemaakt met zijn vriendin Esther en haar zoontje Valentijn. En hebben samen weer opnieuw een relatie opgebouwd. Nou, dat is prachtig, toch? En we gaan gelijk door een verzoekje van Jan Heg. Die schreef via de WhatsApp van... ik krijg nu visite, want vaderdag. Nou, dat is voor alle vaders leuk. Je een beetje in het zonnetje wordt gezet. Ik weet niet of dat aan deze kant ook zo is, want ik heb nog niks gehoord. Ik zei het al tegen Jan. De dag duurt natuurlijk nog even, maar mijn zoon kennende, die heeft daar niet zoveel mee met dat commerciële gebeuren, zoals hij dat noemt. We gaan het zien. Marty Robbins, aangevraagd door Jan, met Tonight Carmen.

Nou, gelukkig schijnt de zon hier nog. Je hoorde Gar Brooks met The Thunder Rolls. Ja, eens even kijken ook deze moet hebben. We gaan een song draaien van een zanger die vanavond in Antwerpen staat. En aanstaande dinsdag staat hij nog een keer in Tivoli Vredenburg. Je hoeft maar één blik op de hoes van Jesse Daniels vierde album Counting the Miles uit 2024 te werpen. Om te zien dat deze man een liefhebber is van de traditionele country. In zijn geval de zonnige Californische variant. Daniel begon zijn carrière in zijn jongere jaren als drummer in een punkband. Maar werd gegrepen door de country van sterren zoals Merle Haggard, Buck Owens. De titel van zijn vierde plaat is een verwijzing naar de afstand die hij jaarlijks aflegt on the road. Want Daniel houdt van toeren en treedt dan ook voor zo'n 200 keer per jaar op. Zijn laatste vijfde album Son of the San Lorenzo kwam vorig jaar uit. Maar wij draaien een song van zijn album uit 2020, want die had hij ook al. Rolling On, zo heet dat album. Daarvan draaien we Only Money Honey. Dat doet hij samen met Jody Linford.

Summer Song, zoals die beschreven staat hier. U hoorde Skeeter Davis. Stelt u eens voor dat er in de hemel een telefoon zou zijn. Wie zou u dan bellen? Ik weet dat wel bij Hetty, die het nummer van Brian Mallory aanvraagt. If there's a phone in heaven. We gaan hem voor je draaien.

Zo, de tweede van onze maandartiest Blake Shelton, Some Beats, een nummer waar veelvuldig op gelijndanst is en nog steeds zal worden. Daarvoor Brian Mallory op verzoek van Hattie met If There's a Phone in Heaven. En was het maar zo, want dan kon je even bellen met degene wie je mist, om het zo maar te zeggen. En Tammy Corren heb ik klaarstaan met The Ride of Your Life.

Ja, The Light of Your Life. Breng ons bij een verzoekje. We gaan naar het verzoeklijstje van Johan. Eens even kijken. Ik zag daar in ieder geval Glenn Frey in staan met The Lover's Moon. Die gaan we voor Els draaien, die een lieve pup heeft aangeschaft na het overlijden van hun voorgetrouwe viervoeter. En ja, die pup die moet een beetje het gat op gaan vangen welke ja, hun vorige viervoeter heeft achtergelaten. Ze hebben de pup Angel genoemd, een lieve speelse ja, jonge hond. En de kinderen zijn er echt super blij mee. Het is een super puppy, om het zo maar te zeggen. Zoals ik al zei, hier is Glenn Frey met Lover's Moon.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods.

0: wat veel mensen in de jaren 70 niet wisten, dat zij eigenlijk een country rockband waren. Deze Dr. Hook and the Medicine Show. U hoorde Sylvia's Mother, welke later nog gecoverd is door onder andere Bobby Bear.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het weer zich gaat houden vandaag. Inmiddels zie ik hier achter de gordijnen de zon weer schijnen. En u denkt gordijnen, ja, maar de zon om de warmte een beetje buiten te houden. Vandaag is er een mix van zon en wolken en is een enkele bui mogelijk. Het wordt 24 tot 31 graden. Ook de dagen daarna blijft het aanhoudend zonnig en warm. Vanmiddag is er in de grote delen van het land veel zonneschijn en tijdens de eerste helft van de middag wordt het op veel plaatsen UV-index 7 gehaald. Dit betekent dat je huid zonder bescherming al in 10 tot 15 minuten kan verbranden. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor en in de loop van de middag kan plaatselijk een stapel wolk uitgroeien tot een bui. De kans dat dit gebeurt is het grootst in het oosten van het land. Op veruit de meeste plekken blijft het droog en waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Op de Waddeneilanden en langs de noordkust kan de wind vrij krachtig zijn. Door deze wind wordt het in deze gebieden niet veel warmer dan 20 graden. In het midden van het land stijgt het kwik naar 25 tot 28 graden. En in Brabant en Limburg wordt het nog warmer met 28 tot 32 graden. Kijk ik naar morgen, naar maandag, dan zou het rond of tussen de 18 en de 23 graden worden. Dinsdag 18 tot 32 graden. En wij gaan naar de woensdag even voor de mensen die in de herhaling zitten van dit programma. Op woensdag is het ook droog en zonnig. De zonkracht haalt midden op de dag ook weer een UV-index van 7 en mogelijk lokaal UV-index 8. Wie gaat zwemmen in de zee? Het zwembad of recreatieplas heeft absoluut zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor nodig. Ben je om een of andere reden buiten, zoek dan de schaduw op, want met 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten is het veel te heet om te zonnen. Ook donderdag en vrijdag verlopen zonnig en zeer heet met veelal 30 tot 35 graden. In het Zuidoost-Nederland kan het kwik mogelijk zelfs lokaal stijgen tot 37 graden. In de nachten blijft het dan warm, met in de stedelijke gebieden minima ruim boven de 20 graden. In het volgende weekend komt mogelijk weer tot onweersbuien. Echte verkoeling brengen deze buien waarschijnlijk niet. Maar met 28 tot 33 graden is het wel iets minder heet dan de dagen ervoor.

ja, dan iets anders. Want zoals u inmiddels gewend bent, hebben wij een soort van een sidekick. Een country liefhebber, een country kenner. Zijn naam, Han Kreeftenberg. Ik kwam hem tegen een aantal weken, ja, misschien wel een paar maanden geleden, tijdens een concert van Waylon, de Time Jumper. We raakten in gesprek, ik gaf hem een kaartje. En ja, helemaal vol van country muziek. En inmiddels levert Han iedere week een aantal nummers aan met één overeenkomst. En deze keer een song met het woord honky tonk. Maar nou komt het. Ik kan niet kiezen tussen Conway Twitter of Twitty en Had a Miles. Dus ik zend je vandaag vier songs met het woord honky tonk. En ik laat de keuze aan jou welke je van deze twee uitzendt. Nou, beste Han, ik heb besloten om ze gewoon alle vier te draaien. We beginnen met Had a Miles, Playing Every Honky Tonk in Town. Een zelfgeschreven nummer van Had a Miles. En de eerste release was in 1998 door Had a Miles op de CD Highway and Honky Tonks van het label Rounder Records. En ik heb Had a Miles nog gezien in Emmen bij het Butterfly Country Festival. Daar vertolkten ze dit nummer ook. Op de derde plaats, en als tweede gedraaid, Conway Twitty met There's a Honky Tonk Angel, Who Will Take Me Back In? En de single versie. Eerste opname 1972, eerste release 1973 bij Troy Shields. We gaan als derde draaien Randy Travis met There's Always Be a Honky Tonk Somewhere. Eerste release daarvan was op 6 juni 1986 bij Randy Travis op het album Storms of Life. En als laatste en als vierde gedraaid, de dames Dolly Parton, Loretta Lynn en Tammy Wynette. En die worden nog bijgestaan door Kitty Wells met It Was God Who Made Honky Tonk Angels van het album Honky Tonk Angels uit 1993. Ik zou zeggen, heel veel plezier met deze drie, vier nummers met één overeenkomst.

Zo, een hele rijtje met nummers welke voorbij kwamen. U hoorde zojuist Jerry Gilgore met If You Like Him. En daarvoor de vier nummers met één overeenkomst. U hoorde Heather Miles met Playing Every Honky Tonk in Town. Conway Twitty met There's a Honky Tonk Angel. Randy Travis met There's Always Be a Honky Tonk Somewhere. En Dolly Parton, Tammy Wynette, Loretta Lynn en op de achtergrond nog Kitty Wells met It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Nou, zo hebben we toch wel echte real country muziek gedraaid vandaag op Crossroads Country Radio. En er komt natuurlijk nog zat moois voorbij. Tijdens onze non-stop, maar ook tijdens onze gepresenteerde programma's. Vanavond kunt u onder andere nog luisteren naar oude programma's van mij van Jukebox tussen 8 en 11 uur. Die laat ik nog eens een keer de revue passeren. Country stijl is er nog vanavond. En daarin een special van Merle Haggard. Dus reden genoeg om lekker te luisteren. Na dit programma hoort u nog Countryland. Maar nu heb ik klaarstaan Tammy Wynette met I'm Only a Woman. MUZIEK

Tammy Wynette hoorde u hier met, ja, waar is die gebleven? Oh hier, I'm Only a Woman. In de verzoeklijst staat een verzoekje van Jan Heg om Bobby Barron samen met Skeeter Davis te draaien met A Dear John Letter.

Dear John, ja, we gaan nog even een verzoekje doen uit het lijstje van Johan. En dat is tevens zijn laatste. Eens even kijken wat er allemaal staat. We gaan een verzoekje draaien voor Jan, die restaurant op zijn manier buiten het terras neerzet. Altijd vriendelijk. En vaste klanten zeggen, Jan, die kan er wat van. Jan die loopt altijd te glunderen met een mooi gunfactor. Een man met een charisma. Ja, en je kan bij Jan alles bestellen. Lekker drankje, lekker eten. En er wordt er altijd met veel plezier en heel veel goed lachsen wordt dat geserveerd. En hij schijnt zwarte kleren te dragen, want Patrick Koers is aangevraagd met The Man in Black.

Mandy Burnett, wat een heerlijke stem heeft die dame ook. En ik mag haar graag horen, moet ik eerlijk zeggen. Of dat bij John Colbert ook zo is, dat gaan we horen. Maar Hattie kennende, die zoekt altijd hele prachtige juweeltjes op uit de schatkamers van Crossroads Country Radio. Want Dreams and Wishes, dat is de titel van de song welke John Colbert hier gaat vertolken op verzoek van Hattie.

0: Ja, mooi, John Gilbert, The Dreams and Wishes. We gaan eens even naar de laatste van Blake Shelton toe. En deze dateert uit 2016. Komt van het album If I'm Honest. Een duet samen met Gwen Stefani. Dat betekende gelijk het begin van zijn relatie met deze dame. Ik heb het over Blake Shelton. Samen dus met deze Gwen Stefani in Go Ahead and Break My Heart.
1: Dit is Country Mood. En dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: zonder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke country muziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

0: nu de favoriete country top 3 van...
1: Nou, ik zou u vertellen. En misschien hoort u het wel een beetje aan mijn stem. Dat ik van de week flink ziek geweest ben. En ik heb ondanks dat toch geprobeerd om alles voor elkaar te krijgen. Maar nou blijkt dat ik een paar foutjes heb gemaakt. Want ik had een favoriete country top 3 in de lijst staan van Jan Heg. En die had hij vorige week al ingestuurd. En daar blijk ik al een nummer van gedraaid te hebben. Dat was Gar Brooks met The Thunder Rolls. Maar dan blijven er nog twee over. En die heb ik in een lijstje gezet met het verzoekje welke Jan zojuist heeft gedaan. Dus een aangepaste favoriete country top 3 van Jan. Met als eerste gedraaid Daniel O'Donnell met Sealed With A Kiss. Gevolgd door Charlie Pride, I Don't Know Why I Love You But I Do. Zegt hij er wel bij, of schrijft hij er wel bij, Jan? Slaat niet op jou. Nou, ik hou ook van jou, Jan. Eerste plaats van deze favoriete country top 3. Johnny Paycheck met You Can Hear A Teardrop. Dat is de favoriete country top 3 van Jan Heg. De aangepaste

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, de favoriete country top 3. En daarmee komt de andere fout naar boven. Want ik had begin van de uitzending gezegd dat Johnny Paycheck in de dubbeldraai zou zitten. En zo heb ik door mijn dingetje van de week de boel een beetje door elkaar heen gehust. Maar goed, een favoriete country top 3 hebben we gedraaid voor Jan. We gaan als dubbeldraai G.D. Suter zometeen draaien. Met twee prachtige nummers. En staat nu de player klaar voor Mr. P en Nicky. En wie zijn dat? Mr. P die komt uit België. Nicky ook. En Nicky was liedzangeres van Bandana. En later ging ze samen met Mr. P. En is eigenlijk veel te vroeg heen gegaan. I Told You So. Een nummer van Randy Travis en Carrie Underwood. Hier gecoverd door Mr. P. en Nicky.

Ah, Mr. Johnny Cash, Drive On. Hey! Ja, dat is de originele, zonder de hype de piep. Welke country-artiesten waren de jarig deze week? Hè? Die hebben we al gehad, hè? Nee, hype de piep. Kees en Wilma zijn thuis van een weekje vakantie. Ze zijn druk de caravan aan het uitpakken. En tussendoor nog even luisteren naar Country Mood. En vroegen daarbij of ik even iets van Beehive wil draaien. Nou, we gaan de cover doen van die band uit zonder naam, zeg maar. Uit Volendam. Oftewel BZN. Just an Illusion. Hier is de formatie Beehive.

Oh ja, een gevoelige snaar hier bij Crossroads Country Radio. En in het bijzonder bij het programma Country Moods. Rick van Shelton hoorde u hier met Live Turn Her That Way. Tijd voor

0: dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
1: Ja, wij gaan draaien twee nummers van G.D. Suter, die ook nog deel nam aan de Eagles, heeft hij deel van genomen in de beginjaren. We beginnen met The Moon Just Turned Blue. En gevolgd met die grote hit van hem, You're Only Lonely. Dames en heren, jongens en meisjes, hier de dubbeldraai.

Laurie Morgan met een mooie cover van George Jones natuurlijk. A Picture of Me Without You. Breng ons bijna bij het einde van het programma. Ik ga wel via deze weg afscheid van u nemen. En door u toch even een paar dingen te zeggen. 1. Ben u blij met deze country muziek en wilt u dat wij dit in lengte van dagen blijven doen, dan hebben wij echt heel hard uw hulp nodig. Want ik ben daar heel eerlijk in dat de bodem van het potje, het financiële potje om de kosten te kunnen dragen iedere maand, echt dik in zicht is. Dus mocht u ons willen ondersteunen, dan hebben wij uw hulp, of dan zijn wij heel blij met uw hulp. Dus ik zou zeggen, kunt u het, kunt u wat missen, laat het ons merken. Het is mij ook te vertellen dat donderdag, de laatste donderdag van de maand is, dat ik er dan weer ben met 2 uurtjes Moonlight. Van 8 tot 10 uur, heerlijke country love songs. En de laatste die ik ga draaien, het laatste nummer, is speciaal voor Gornie. En is een beetje aangevraagd door Jan, maar we gaan eruit met een hele mooie van het nieuwe album van Willie Nelson. Het album Dream Chaser, welke onlangs uitkwam, draaien we Wonder What I'm Gonna Do. Speciaal

0: heet u weer welkom bij 2 uur country, bluegrass, muziek.
1: Gaat hij weer?
0: Ja, ik stopte mee, Haro.
2: Ja, nee, je had gezegd elke week.
0: Nou, ja, maar doe niet. Ik doe mijn best.
1: Geef niet hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, maar ik ga ze niet allemaal meer noemen.
1: Nee.
0: Nee,
2: maar Americana mag je er wel bij noemen.
0: Oh, dat kan. Americana. Goed, dan doen we dat. Houd bij die 3.
2: Ja. Ja, zo staat ook op de site.
0: Ja, dat klopt. Dus. Ja. Maar goed, ja. Ik ga eerst Leen welkom heten.
2: Jij ook?
0: Ja, dankjewel. Ja, jij zit dichterbij, dus daar begin ik dan maar mee.
2: Dat is waar.
0: En dan Haro ook
3: ontzettend
0: weer.
3: Ontzettend ver weg.
0: Ja, ja, ja, ja,
3: het is gigantisch.
0: Ik moet een verrekijker hebben.
1: Oeh, nou dan ben je dat opticien, hè?
0: Ja, ja, ja. Dan ga ik Johan even welkom heten natuurlijk voor de techniek. Gerrit weer ook bij de techniek, maar dan voor de microfoons. Valerie voor social media en foto's en dergelijke. En het verzorgen van af en toe wat drinken en dat tussendoor. Henny!
4: Hey! Bent...
0: Hij is er ook weer.
4: Ja, ja.
0: Dat, en dan als gast vanavond, Yara Beeks. Goedenavond.
5: Goedenavond. Hallo.
0: Ja, leuk dat je bent.
5: Ja, leuk dat je mag komen.
0: Nou, met alle plezier natuurlijk, hè. Wij promoten graag onze Nederlandse artiesten.
5: Heel fijn.
0: En daar hoor jij ook bij.
5: Mooi, nou, gelukkig.
0: Dus welkom. En ja, je vader was er ook bij, zag ik.
5: Ja, die is ook ergens.
0: Die zit ergens op het hoekje. Die, ja, die durft niet in deze ruimte te komen.
5: Nee, die wil niet op beeld, denk ik.
2: Nee. Nou, die komt straks wel tevoorschijn. Ja. Dat is even zingen.
0: Dus, maar goed, we begonnen onze uitzending dus met Billy Carrington en Willie Nelson. Hard to be a hippie. Nou, ik voel me nog steeds een hippie, hoor. Ja, zeker.
2: Oeh, oeh.
0: Oh, nou krijg ik commentaar.
2: Ja, jij kon nog maar net kijken om,
0: ja,
2: om dat te kunnen zeggen.
0: Maar jullie wel.
2: Ja, wij wel.
0: Ja. Goed, maar we gaan dan door met... ja, Leen.
2: Ja. Ik heb 2 grondleggers van het Amerikaanse genre uit de kast getrokken. Want die werkten zo mooi samen met een band die dat genre verder heeft uitgebouwd. En de erfenis van country music hebben verstevigd. Het leidt tot een van de mooiste versies van Dylan's You Ain't Going Nowhere. Destijds een hit van The Byrds met Roger McGuinn en Chris Hillman. En die namen dit live op met de Nitty Gritty Dirt Band voor het album van die groep Will the Circle Be Unbroken Volume 2 uit 1989.

0: eigenlijk wel een goede vraag aan deze vakantietijden. Waar ga je naartoe? Ja. Not going anywhere.
1: Ik weet wel waar ik heen ga.
0: Ja?
2: Nowhere.
1: Ja, Niekerk.
0: Wat?
1: Niekerk.
0: Nou ja.
2: Goed. Zijn nou naar de kerk?
1: Niekerk. Nijkerk is dat. Oh. In Barneveld is dat Niekerk.
0: Ja, dat is ja.
2: Nou ja, morgen
0: weer. Ja, wij zijn geen Niekerkers.
1: Nee. Maak ook maar een
0: gein. Nitty Gritty Dirt Band was dat met Roger McQuinn en vriend Chris Hillman.
2: Ja.
0: Nou, die komen elke week bijna wel ergens terug.
2: Ja, bij jou wel,
1: verstopt. Maar dat zit wel goed.
2: Nou, maar je kunt redelijk overweg met het tamelijk uitgebreide repertoire van deze twee.
0: Aardig gelukt.
2: Ik denk dat je
0: aardig wat opgebouwd in die paar jaar.
2: Eindeloos niet door kunt gaan.
0: Goed. Nou,
1: de volgende.
2: Natuurlijk, ja, Nancy Griffith. Ik dacht van, nou, dat wordt wel weer eens tijd. En ik zit dan voor mijn platenkastje en dan staat er een hele rij met allemaal cd's van Nancy. En ja, ik betreur nog steeds dat ze zo vroeg voor haar doen dan althans is overleden. En,
1: ja.
2: Want ze heeft zoveel aardige dingen gedaan in dit verband.
1: Ja.
2: En niet eens direct country, maar ja, zeer Nancy Griffith.

0: Conquers All. Nancy Griffith op de CD. Ja, hoe heet hij nou? Hij is volslagen onduidelijk, want je kunt niet eens de datum van uitgifte lezen.
1: Nee, joh.
0: Nee. Nou, misschien heb ik mijn bril nog voor meegenomen en denk, nee, het lukt niet.
2: Heet het album niet gewoon Nancy Griffith? Want het kan
0: nee,
2: ook.
0: Nee, het...
2: Nog iets.
0: Gaat niet eens de moeite. Het is een mooie cd. Ik geloof dat het een van haar latere cd's is. Dus dat intrigeert me dan wel. En dan waarom staat... En dan kijk je in. En dan...
2: Fladder.
0: Heb je een blanco.
1: Die mag je zelf invullen, Aaron.
0: Ja, dat zou ik kunnen doen. Maar ik denk niet dat het komt. Nou goed. Er is genoeg materiaal van Nancy dat volslagen duidelijk wordt weergegeven op de CD's.
1: En dan gaan we naar de volgende. En dat doen we dat een beetje voor onze truckers onder ons team?
2: Nou, dat speelt dan altijd toch wel in je kop op het moment dat je die keuze maakt.
1: Ja.
2: Maar het was niet heel speciaal. Maar het komt mooi uit. Hij deelt net koeken uit. Dus voor Henny. De Drive-By Truckers. Ja, daar wilde ik graag eens een keer wat van draaien. Dat is een band waarin Jason Isbell nog een aantal jaren speelde. Het bleek nog niet eenvoudig om een keuze te maken welk nummer ik zou kiezen. Want ja, wanneer zat hij er nou wel in en wanneer niet? Nou, gelukkig hebben we daar altijd Wikipedia voor. En als we dat niet zouden hebben, hadden we altijd nog Appipedia om die te bellen.
0: Ja. Maar het is niet om de hoek, hè?
2: Ja, daarom. Ja. Ik zal nog eens wat dieper in de wapenfeiten van deze band duiken, want... Daar had ik deze week niet de gelegenheid voor. Dus pak ik wat ik toevallig tegenkwam. Santa Fe van het album The Big To Do uit 2010.

0: Nou, is u allemaal wakker?
1: Ja, nog wel.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: We gaan het vanaf nu rustiger aan doen.
1: Oh, toch wel?
0: Ja, nou ja, goed.
1: We gaan naar Bluegrass muziek. En dan doen we. Ja, is dat een band die bij de EBOP is geweest?
2: Nee, dat geloof ik niet. Maar ik heb niet alle EBOP's meegemaakt, hè, dus dat zou ik niet zeker weten. Maar ik denk het haast niet.
1: Ik denk het wel. De Kenny CD.
2: Hier.
1: Oh,
2: hebben we hem weer. Ja, ja, ja. Ik ben blij dat jij dat zootje een beetje bijhoudt.
1: Ja, zeker.
2: Maar Downhill Bluegrass Band. En het is een mooie cd. Ik heb hem nog niet eens zo heel erg lang.
1: Oh.
2: Nee, ik heb hem nog maar. Dit is het derde nummer dat we draaien van deze jongens. Dus dat klinkt lekker.

0: Downhill Bluegrass Band met The Grass of Tor.
1: Oei.
0: Ja, dat is mij even onduidelijk wat dat nou moet voorstellen. Maar jij weet ook niet, denk ik.
1: Nee, ik weet zo ook niet. Ik heb hem wel in elkaar staan.
0: Okay. Maar ik oh ja, dat is... Ja, dat is zo leuk. Hij heeft een hele grote kast. En dan gaat hij zo nu en dan voor staan. En dan pikt hij er wat uit. En daar draait hij dan wat van. En soms denk je van... Ja, waarom sta je nu wat vaker voor die kast? Want dan heb je wel eens een keer dat hij steeds weer dezelfde plaatjes draait.
1: En, Harro, ik ben nou zover?
0: Ja, nee, dat is, dat is echt heel lang geleden alweer, hoor. Want ja. Nu
1: maar ik
0: heeft
1: ben,
0: hij
1: ik...
0: dat zo door van... Ik moet daar en daar en daar.
1: Ja, maar ik ben nu zover dat ik dus de country en de bluegrass aan splitsen ben.
0: Ja, maar dat hoort ook zo.
1: Ja, maar dat heb ik nooit gedaan.
0: Oh, ja. Zo hier en daar laat hij nog wat vallen. Hè? Maar dat,
1: ja, maar ik zal het er niet over hebben wat ik laat vallen.
0: Nee, we gaan vrolijk verder hier.
1: Ja, alleen...
2: Ja, Rosanna Cash heb ik gevonden.
1: Leuk.
2: En haar echtgenoot John Lieventhal. Die brachten in 2021 namelijk een single uit. Met, zoals dat niet gebruikelijk niet ongebruikelijk is, twee nummers daarop. Het ene nummer heet Crawl Into the Promised Land. En onder die titel is die single ook de markt opgekomen. Maar ik kwam het andere nummer eigenlijk eerder tegen. En dat heet dus The Killing Fields. En wat er verder, ik kan er niets interessants over vinden. Ook niet of albums dat er staat, maar het is wel een mooi nummer. En dus verhoudt niets ons ervan om dat gewoon te draaien.

0: Without Love. Ray Wiley Hubbard. Ja, zonder liefde kom je nergens. Hij heeft nogal wat dipjes gehad in zijn carrière. Er waren zelfs periodes dat hij met zijn songs helemaal geen doorbraak had of wat dan ook. En toen is hij er op een gegeven moment zelfs mee opgehouden.
1: Zo.
0: En ja, zo rond 1900 is hij dan weer opnieuw begonnen. En dan denk je iedere keer als je weer een plaatje van hem draait van, hoe kan dat nou?
1: Ja.
0: Want we draaien al, weet ik hoe lang, nummers van Ray Wiley. Ja, en ze zijn allemaal geweldig.
1: Lekker om naar te luisteren.
0: Ja, maar ja, ja, er is meer vanavond hier, hè?
1: Er is meer, want ik heb hier een Jara en die komt uit Doetinchem. En die komt vanavond bij ons op visite om wat muziek te maken. Dat vind ik dan weer zo gezellig, hè, dat we dat weer allemaal kunnen. Gezelligheid bij elkaar. En Jara...
2: Rond het kampvuur.
1: Oh, rond het kampvuur.
2: Sorry.
1: Andy, steek het even aan het kampvuur.
3: Ja, doei.
1: Is goed. En dan gaan we luisteren naar Jara Beeks met de microfoon is voor jou.
4: Ja, dankjewel. Ja, superleuk dat ik liedjes mag komen spelen. Het eerste liedje wat ik ga spelen, dat is een eigen liedje. En het gaat over de lange weg die wij allemaal afleggen in ons leven. En onderweg, die weg, daar maken we heel veel dingen mee. Zowel leuke dingen als minder leuke dingen. En daar leren we allemaal van. En daar gaat het over. Het heet Where the Road Leads Me.

I do. Yeah. Even mijn gitaar weer langzaam in de stemming. Dit volgende liedje is een liedje van of Elvis Presley of Willie Nelson. Misschien dat jullie het weten, officieel. Dat is het liedje Always On My Mind. Ik ben er nog steeds niet achter. Oh, hij is nog van iemand anders. Oh, nou, kijk. Dan weet ik dat ook. Ja. Nu ben ik wel benieuwd van wie het dan wel is. So

0: it'd make you wanna sing.
1: Oklahoma Song.
2: Ja.
1: Hey, nooit gehoord, hè?
2: Nee, ik heb hem zeker nooit gehoord.
1: Nou, ja. Ja, ik wel natuurlijk, want ik heb ooit die LP gehad.
2: Oh ja.
1: Ja, Hart Axton.
2: Nou, prachtig.
1: Nou, we draaien hem zo nu en dan vaker. En toen kwam ik deze tegen. Dacht van, ja, dat moet natuurlijk toch een keer gebeuren.
3: Ja. Ja,
1: en daar was hij.
2: Ja.
3: Oké. Okay.
2: Dan gaan we verder met Leen weer. En dat gaat. Ja.
3: Oh, even.
2: Ik zie weer een hele mooie naam.
3: Ja, Craig Market. Maar dat zegt vrijwel niemand wat, denk ik.
2: Nee.
3: En Tom Jutts.
2: Ja.
3: Dat zegt ons alles.
2: Ja.
3: Een artiest die ooit bij ons optrad, ik dacht 2 jaar geleden, is de van oorsprong Duitse Tom Jutts, die al jaren in Nashville woont en daar sinds 2003 actief is als zanger, liedjeschrijver, gitarist en producer. En ook als leraar in het liedjeschrijven aan de Belmont University in Nashville. En hij beschikt ook nog over een eigen studio, waar hij als producer actief is. Hij werkte met tal van artiesten die wij hier draaien, schreef liedjes voor hen, speelde mee in de begeleiding of produceerde hun album. Met een wat minder bekende artiest, Craig Market, maakte hij in 2015 samen een album dat als titel Nowhere to Hide draagt. En daar vond ik onlangs een paar mooie nummers van die ik hier in de loop van de tijd wil laten horen. En als eerste is dat Every Pilgrim Needs a Highway. Luister naar Tom Jutts en Craig Market.

0: dat was fijn om ons allervriend Tom Jutts te horen.
1: Ja, zeker.
0: Tijd dat hij weer eens langskomt.
1: Ze zijn pas geweest. Maar niet
0: nou,
1: bij
0: ja.
1: ons.
0: Oh, maar niet bij ons, nee, precies.
1: Nee.
0: Ja, goed. Nou ja, jammer. Dat was Tom Jutts en deze keer niet met Eric Brace, maar met Craig Markert. Every pilgrim needs a highway.
1: En dan gaan we naar de volgende. Ja, eigenlijk hebben we een paar van die artiesten die toch wel eens regelmatig terugkomen. Hè?
2: En dat hoort ook zo, want sinds we dit ooit begonnen zijn,
1: ja,
2: kan hij niet meer missen.
1: Nee, nee, zeker niet. En dan in twee uur zat in de Loving Brothers.
2: Leen moest er eerst nog mee kennis maken. En zijn oma zei toen van, ach, die man moet toch een heleboel leed hebben meegemaakt.
0: Ja, ja, precies. Ja.
2: Want de stem van Jimmy LeFave moet je even aan wennen. Dus, maar dat lukt jou ook wel zo meteen, hoor. Dus, ja. De CD, Trail. Een live CD, dubbel CD. En ja, laat er nou een liedje van Bob Dylan opstaan. En ja, Leen die inspireert natuurlijk.
0: Niet,
2: hè? Dat, ja, dan denk je van ja, dat kunnen we toch niet onderuit. En twee keer Bob Dylan vind ik ook niet erg, hoor. Dat, en nee, dan door diverse artiesten. Dat, dus, Jimmy LeFave.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.
3: Great education to understand that statement.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Those memories. Het zijn toch mijn gedachten wel over de muziek. 30 jaar country, bluegrass, all-time, alles wat ermee te maken heeft. Die muziekstijlen die zitten in mijn geheugen. En nu gaan we wat anders in mijn geheugen zien te krijgen. We gaan een interview doen met Yara Beeks. Goedemiddag, ja. Avond. Sorry.
1: Goedenavond, ik ga bijna middag. Ja, goedenavond.
0: Ja. Jouw muziekstijl, country, hoe kom je eraan? Hoe ben je er tot zover toe gekomen?
1: Ja, ik was een beetje aan het ontdekken van welk muziekgenre vind ik nou bij mij passen, welk vind ik leuk. Dus ik heb echt van alles gedaan, van rock, Nederlandstalig, Duitsstalig, slager, naar rock en country. En toen kwam ik toch wel achter dat de countrymuziek toch wel, dat het eigenlijk het mooiste en het leukste vind om te doen. Ja. Komt denk ik ook door die snik in de stem. Maar daar is ook die instrumentatie die in de country wordt gebruikt. Dat spreekt me altijd heel erg aan.
0: Ja. Ja. En doe je dat alleen? Of heb je nog meer mensen om je heen waar je mee speelt?
1: Ja, ik speel veel alleen. Maar ik heb daarnaast ook een begeleidingsband. Met een contrabas, gitaar en met een drummer erbij. En het scheelt eigenlijk per evenement waar we staan. Dus soms sta ik alleen. Soms staan we als duo. Soms als trio. En soms als hele band. Zo. Dus dat is heel leuk.
0: Ja. Ja. Heb je daar veel werk mee?
1: Ja, ik ben voornamelijk in de periode van mei tot en met september. Voornamelijk is het echt wel heel druk. En sta ik elke weekend wel op het podium.
0: Zo.
1: En soms meerdere keren.
0: En toevallig vanavond een keer vrij.
1: Ja, ik heb donderdag gespeeld, gisteren gespeeld. En vanavond ben ik hier.
0: Zo.
1: Dus ja.
0: Op jouw leeftijd en dan al zoveel bezig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je ook eigen geschreven werk?
1: Ja, ik ben denk ik sinds mijn 14, 15 ben ik gaan schrijven. En dat doe ik nog steeds heel veel, samen met de gitarist van mijn band onder andere. En ik vind het allermooiste om te gaan schrijven dan over teksten die verhalen die ik zelf heb meegemaakt en over mijn gedachten en gevoelens. Dus de liedjes die ik schrijf, dat zijn ook best wel vaak persoonlijke verhalen.
0: Ja, maar dat is country, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat gaat van je geboorte tot aan je sterven toe. Ja. En daartussen kun je alles schrijven wat je maar wil, vind ik.
1: Ja, maar dat vind ik ook de mooiste liedjes altijd.
0: Ja, ja. Heb je ook nog vrienden en kennissen die zeggen van... Hey, dat is leuke muziek wat je maakt? Of is dat een beetje moeilijk?
1: Nou, het is niet het genre waar zij naar luisteren. Nee. Nee.
0: Ja.
1: Nee, maar ze supporten mij wel daarin. Dus dat is, dat is goed.
0: Dat is gelukkig. Ja, country muziek.
1: Ja.
0: Je zei al, eigen geschreven werk. De inhoud van je muziek, waar komt dat vandaan?
1: De inhoud, dus je bedoelt de teksten?
0: De teksten, ja.
1: Ja, veel uit de dingen die ik heb meegemaakt. Als ik even kijk naar bijvoorbeeld een liedje, dat gaat over het overlijden van een dierbare. Het gaat ook vaak over hoop. Hm. Lekker mijn eigen weg gaan. En ik zie wel wat eruit komt.
0: Ja,
1: en daar gaat het vaak over. Ja.
0: Je woont in Doetinchem.
1: Ja.
0: Treed je ook veel op in Duitsland bijvoorbeeld?
1: Ik denk, niet heel veel. Ik denk 1-2 keer per jaar of zo dat ik daarheen ga. En toevallig in augustus staan we daar met de band. In de stadboon, zoiets. Ik ken het niet, nee. Maar het is net over de grens.
0: Ja.
1: In Keulen zijn we geweest. Dus we zijn wel in Duitsland en België zijn we ook geweest.
0: Ja.
1: Dus heel veel optredens, verschillende optredens. En dat is juist het leuke.
0: Ja. Weten jullie nog wat jullie zeggen? Dat wil ik graag even bespreken met je.

0: Nou, het was reuze interessant om jou te horen. En jouw stem is heel mooi.
1: Dank
0: ja,
1: je wel.
0: En ja, heel natuurlijk. En alsof je het inderdaad, ja, je doet het ook al jaren.
1: Ja.
0: Dus ervaring heb je genoeg.
1: Ja.
0: Ja, genoeg. Je hebt nooit genoeg ervaring natuurlijk, maar je komt een heel eind.
1: Ja, ik ben sinds mijn 11e solo bezig. Dus vanaf toen ook al heel veel opgetreden. Ik ben nu 10 jaar onderweg. 10 jaar jubileum, zei
0: Ja.
1: ik al. Ja.
0: Dat kan niet iedereen zeggen hoor.
1: Nee, nee.
2: Nee, dat is wel. Zeg, de zalen of de plekken waar je optreedt, zijn de kleine zalen of openlucht festivals of
1: van alles.
2: Van alles.
1: Van alles. Er zijn veel festivals. We zijn nou ook meer bezig met kleine intieme luisterconcerten. Dat doen we onder andere in Schouwburg-Lochem eind dit jaar. Ik ben nog met andere locaties bezig. En ja, festivals, bruiloften doen we ook wel eens. Kroegjes, restaurants, van alles.
2: En wat doe je het liefste dan?
1: Luisterconcerten. Hè?
2: Ja?
1: Ja.
2: Toch
1: ja.
2: Wel een beetje intiem publiek,
1: ja.
2: Zeg maar.
1: Ja, het hoeft echt niet geen grote zaal te zijn. Maar gewoon waar 50 tot 100 man in kan. Ja, en dan gewoon lekker spelen.
2: Ja.
3: En wat je vanavond hier doet, wat vind je daarvan? Om,
1: ook leuk.
3: Ja?
1: Met alles met optreden vind ik leuk. Ja. Dat is, ja.
3: Nou, ja, je bent
1: gelukkig
3: straks,
1: ook maar. Hè?
3: Je bent straks ook weer terug te luisteren natuurlijk. Hè? En terug te kijken.
1: Ja,
3: voor de mensen.
2: Ja, want bij andere streken of lokale radio's ben je er ook geweest in Nederland?
1: Ja, bij ons is dan Omroep Gelderland de grootste.
2: Ja, ja.
1: En ook als ik nieuwe muziek uit heb, dan kom ik daar wel even langs.
2: Oh, dat is leuk.
1: Ja.
2: Ja, dat ze daar ruimte voor maken.
1: Ja, zeker. Ja, ja, die sporten wel heel erg wat ik doe.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, dat doen wij ook graag.
3: Hè? Dat doen we zeker graag. Dus als je weer wat nieuws hebt, LP of CD of wat ook, meld het ons. En,
1: ga ik doen.
3: Wij kijken of we ruimte voor je hebben, maar dat is meestal wel wat goed komt.
1: Mooi, heel fijn.
3: Goed, dan ga ik jou bedanken voor het interview. En dan ga ik zometeen gaan we weer luisteren naar muziek van jou. En nu ga ik zeggen dankjewel, Jaren.
1: Dankjewel.
3: En dan gaan we verder met muziek.

0: het bijzonder gevoelvolle geluid van de Louvin Brothers.
1: Maar heel ander soort nummer als... Ja,
0: ja, maar als je anders draait. Ja, maar ze deden van alles, hè?
1: Ja.
0: Het is, bluegrass was het niet. Gewone country is het in principe wel, want Johnny Cash zou dit liedje ook geweldig kunnen zingen. Hmm. En om over Willie Nelson maar te zwijgen, maar ja, zo zijn er een heleboel. En ja, de CD heet zo mooi, hè? De Louvin Brothers, Sing and Pray the Current Hits.
1: Ah,
0: okay. Want hits hadden ze wel, ja.
1: Ja. Muziek van Paul Simon, die kun je zonder problemen bij het kampvuur spelen en zingen.
0: Sure.
1: Althans, een groot deel ervan. Vandaag een wat minder bekend nummer van een van zijn eerste soloalbums. Paul Simon heet dat gewoon, uit 1972. En het nummer heet Duncan. Het is het verhaal van de ervaringen van een visserszoon op zijn eerste ontdekkingsreis, om het maar eventjes kort samen te vatten. Het werd ook op single uitgebracht en kreeg slechts een bescheiden hitnotering. En voor de liefhebbers, we horen ook Los Incas. De fluitisten die we ons herinneren van El Condor Pasa. Hier is Paul Simon. MUZIEK

Ik zou bijna willen zeggen, ja, nou weten we het wel. Nou, op de duur dan wordt het melodietje toch een beetje zat. Maar goed, het was leuk om dit nummer weer eens een keer te horen. Duncan van Paul Simon. En nou ja, met Los Incas op de achtergrond. En dan een duo waarvan ik zelf nooit eerder hoorde. Richard en Mimi Farinha. Richard dus, die kwam uit New York en belandde in Greenwich Village, waar hij in de folk scene van begin jaren 60 terechtkwam en bevriend raakte met Tommy Makem, Bob Dylan en Eric von Schmidt. En Mimi was de jongere zus van Joan Baez. En de twee ontmoetten elkaar in Europa en zijn getrouwd met elkaar, trokken naar de westkust van Amerika en traden voor het eerst op tijdens het Big Sur Folk Festival in 1964 en kregen een contract aangeboden bij Vanguard. Zij brachten hun eerste album uit in 1965, getiteld Celebration for a Grey Day. En daar draaien wij een destijds bekend nummer van het duo, Pack Up Your Sorrows.

0: Jerry Rafferty, Don't Give Up On Me. Ja, blijft mijn lievelingsnummer van Jerry.
1: Nou, ik kan me voorstellen, ik kende het eigenlijk niet.
0: Jammer, hè?
1: Het is zo goed nummer dit.
0: Steeler's Wheel was ooit het beginproject van Jerry. En Joe Egan, die deed ook mee daarin, in Steeler's Wheel. En die was ook hier weer te horen.
1: Okay.
0: Dat komt allemaal lekker bij elkaar. Ja. Dus ik dacht van, het moet toch eens een keer hier gebeuren.
2: Prima. Hier. Het is gelukt.
1: Daarom. Mag ik de hoes van de cd even vasthouden?
2: Ja,
0: zeker.
2: Ja, dan ga ik even wat anders vertellen.
0: Boekje bijgeven.
1: Kan iemand ook zijn werk gaan doen.
2: Ja.
0: Mooi. Nou.
2: Yara met haar warme stem, gitaar en herkenbare songs weet Yara precies de snaar te raken waar countrymuziek om draait. Eerlijkheid, puur en dicht bij het hart. Nou, dat wou ik even zeggen.
3: Mooi.
2: En dan wil ik erbij zeggen dat de microfoon is weer voor jou.
3: Dank je. Ik ga een liedje spelen en dat is officieel van Sting. Maar Eva Cassidy heeft daar ook een hele mooie versie van gemaakt. En persoonlijk vind ik dit een van de allermooiste liedjes die ooit is geschreven. Dit is Fields of Gold.

0: Bedankt.
1: Ja, mijn laatste liedje. Dat is mijn nieuwste single die vorige maand is uitgekomen. En dat liedje dat gaat over het lentegevoel. Wat ik altijd heel fijn vind. Dus de zonnestralen weer en de geur van de bloemen. Dus voor wie het leuk vindt, hij staat ook op Spotify. En dit liedje heet Brighter Days.

0: Ah, je zag Leen helemaal opveren. Hè? Want die dacht van, ha, na die Inca's, nou, krijg je de mooiste folkband ter wereld.
1: Ja.
0: De Chieftains.
2: Prachtig.
0: En die deden het met een heleboel mensen. We hebben de hele cd al wel een keer gedraaid, geloof ik. Maar deze nog nooit. Gillian Welch en David Rawlins. En Gillian kennen we natuurlijk nog van Oh Brother. Enzovoorts. En nog een, ja, ik heb natuurlijk diverse cd's in de kast staan.
2: Ja, ja.
0: Die zeer voor zichzelf spreken, maar niet iedere is niet bruikbaar in dit geweldige programma. Oh. Maar deze was wel mooi met de Chieftains.
1: Ik vind het altijd lekker hoor, deze muziek.
0: Anders ik wel.
1: Nou goed, dan komen we het weer overheen.
0: Ja.
1: Dan gaan we weer naar Leen met de Cowboy Junkies.
2: De Cowboy Junkies, ja, dat is een Amerikaanse alternative country and folk band. De Cowboy Junkies. Uit Canada dus. Hoofdzakelijk bestaande uit leden van de familie Timmins.
0: Ja,
2: ja
0: dat, Margot en nog
2: ja, wat. Ja, ja, enzovoorts. Ja, ja, ja. Ja,
0: drie stuks, dacht
2: drie, ik. Drie Timmins en één niet. Een oude vriend. We horen ze hier niet zo vaak. De reden waarom ik hem maar eens uit mijn kastje heb getrokken. Veel kleiner kastje.
0: Heeft niet.
2: Een soort nachtkastje eigenlijk meer. Ja, ik koos voor een mooie track van een album. Black Eyed Man uit 1992. Een eigen compositie van Michael Timmins, de gitarist van de band. Dit is A Horse in the Country. MUZIEK

0: De Cowboy Junkies uit Canada. Ik zal er eens wat ander werk van op gaan speuren. Moet te doen zijn.
1: Ik hou je daaraan.
0: Hey, anders kom ik wel een keer langs bij jouw kast.
1: Dat is goed hoor.
2: Ja. Die kasten zijn wat, hè?
0: Ja.
1: Er staan nog wel leuke dingen hier.
0: Ja.
2: Goed, we gaan bijna afsluiten. Eerst wou ik even vragen aan je van... wat is jouw inspiratiebron? Welke artiesten?
3: Mijn inspiratie? Dat is een goede vraag. Ik hou mijn inspiratie aan Dolly Parton. Vind ik een goede. Vince Gill.
2: Ja.
3: Heel goede artiest. Ilse Lange natuurlijk ook.
2: Ja, zeker.
3: Vanavond die. En zijn Krause de laatste tijd. Heel veel. Dat is ook een inspiratie van mijn single Brighter Days.
2: Ja.
3: Toch die akoestische bluegrass instrumentatie vond ik heel vet. En dat heb ik ook gebruikt in mijn nieuwe single.
2: Leuk. Dat gaan we dan een keer beluisteren.
3: Mooi zo.
2: Goed, wat nog meer? Waar kunnen we jou vinden op internet?
3: Ja, ik heb een website. www.jarabeeks.com met evenementen, muziek, van alles, video's. En je kunt me vinden op Facebook en Instagram onder naam Yara Beeks.
2: Dus je blijft gewoon je eigen naam gebruiken in alles.
3: Ja. Ja, zeker. Ja.
2: Volgens mij hebben we het zo gehad. Blijf nog even rustig zitten, want we gaan zo meteen afsluiten. Maar eerst gaan we nog even naar Harro.
4: Ja, gelukkig, ik dacht al. Ja. Naar mij, dat is natuurlijk een hele andere zaak. Kate McKenzie. Ik denk dat jou ook wel aan zal spreken, Yara. Ook nog eens een keer, The Age of Innocence heet de CD. En... die zingt ze heel fraai trouwens, hoor, met diverse nummers. Standing Still krijg je zo meteen te horen. En daar heb je begeleiders zoals John Reisman, Tony Furtado en meer van dat soort bluegrass-coryfeeën. Hier is ze.

0: Nou, dat was de laatste plaat voor vanavond.
1: Kate McKenzie.
0: Ja, dat wou ik net zeggen, maar jij was me weer voor.
1: Ach joh, dat en Billy Forster. Ik heb nou mijn bril weer af, hè. Dat, is, dat scheelt toch wel weer een stukje. Dat Tony Furtado hadden we genoemd. Maar die hele cd van haar, Age of Innocence, wordt dus begeleid door al die bluegrass-corifeeën. En dat spreekt meestal boekdelen, want als je zomaar wat gaat zingen, dan verzamelt je die mensen niet om je heen.
0: Nee.
1: Die komen alleen maar omdat jij heel goed bent.
0: Vind ik ook.
1: Dus, Yara,
2: zet hem op.
1: Verzamel ook inderdaad mensen om je heen die heel goed zijn. Dan kun je daar een uitstekende samenwerking mee aangaan.
3: Ik ga het proberen. Kijk,
1: succes.
3: Dank je wel.
2: Heel veel succes.
0: En wat ook nog heel leuk is. Kijk, er gebeurt in Nederland op bluegrass muziek heel veel. Maar ga meedoen met sessions. Met, jam sessies.
3: Jam sessies.
0: Ja, dan leer je heel veel.
3: Okay.
0: Jammer genoeg kunnen wij dat niet meer doen. Want wij hadden dus 25 jaar de EWOP, het Bluegrass Festival in Voorthuizen.
3: Oh ja.
0: En dat was alleen maar jam sessies en wat op podium.
3: Oh, leuk. Ja.
0: Dus ja, jammer genoeg bestaat dat. Ja, het bestaat nog wel, maar rustenden. Dus ik ga jou bedanken voor het aanwezig zijn. En ik hoop dat de reis niet voor niks geweest is en dat je ervan genoten hebt.
3: Dank je, zeker. Dank je wel.
0: Dat je vader jou straks weer netjes thuis afzet.
3: Ik denk dat ik mag rijden.
0: Oh, mag jij rijden? Oh, kijk, er komt iemand om de hoek. Goed, Leen, jij weer bedankt.
2: Ja, jij ook bedankt. Ja, het was weer een waar genoegen.
0: Ja, en Harro, jij ook weer bedankt.
4: Hetzelfde.
0: Johan, bedankt voor de techniek. Gerrit, ja, ook weer bedankt voor jouw techniek. Valerie voor social media en dingen. Gerrit, jij weer bedankt. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Bye bye.
5: That's the wrong chord, guys. Thank you.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Yep.

Doorbraaksingle voor Zach John King en hits van The Heartland en Get to Drinking. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. De grootste stijger binnen de top 10 deze week, hij gaat van 6 naar 3. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Terug naar de zomer van 1987, 39 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door J.B. Pennington en Sonny Lemaire. Je hoorde Exile en She's Too Good To Be True, de country classic deze week. Hits from the Heartland, de beste new country. Hier is de nieuwe single van Kenny Chesney. Gaat 3 plaatsen omhoog naar nummer 17 en Carry On.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. En hij is nieuw in de Amerikaanse Billboard Country Airplay chart. Lainey Wilson met een beetje assistentie van John Mayer en Phone Keys Wallet. Hier is Kelsey Hart en Fireworks.

Blijven staan op nummer 10 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Meer informatie over dit programma en de stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com.

0: and Country Airplay uit 2019 voor Old Dominion en Make It Sweet. En de Recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Hits from the Heartland met Megan Maroney op nummer 9.
1: Hey, this is Megan Maroney and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Jensen.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ernest Clayton Walker Jr. debuteerde in 1993 met de single What's It To You, wat hem direct een nummer 1 country single opleverde. Hij had 6 nummer 1 hits en heeft 11 cd's uitgebracht, waarvan de eerste 4 elk met platina bekroond werden. Sinds 1996 leidt hij aan MS en is zeer actief in de ondersteuning naar onderzoek en bestrijding van deze ziekte.
0: Deze week Spotlight on...
1: Clay Walker.

Spotlight on Clay Walker. Je hoort de drie hits van deze uit Beaumont, Texas. Afkomstige zanger She Won't Be Lonely Long, Hypnotize the Moon en Dreaming With My Eyes Open. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan kop komt. Hier is

Better country muziek, de nieuwe single van Taylor Swift. I Knew It, I Knew You is de hardchart debut. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Amerikaanse country airplay chart. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van Billboard Country Airplay Top 10 en nog veel meer moois. We gaan het uur uit met de nieuwe Chris Young. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Jansen.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio en tevens de Hotshot debut. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Corey Kent en heet Empty Words. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Kevin Powers samen met Shaboozey en Move On.

Hij woont en werkt al jaren in Nashville, maar komt eigenlijk uit Rotterdam. En daarom staat hij centraal in de Dutch Barn. De nieuwe single van Mark Blomsteel heet Barely Made It Home. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Hier is Riley Green en Think As You Drink.

Tyler Hubbard in Hits from the Heartland en Land. En afgelopen week werd bekend dat de Florida Georgia Line weer samen de studio ingaan. Hij dus samen met Brian Kelly en ook weer gaan optreden. Het is een national breakout en de plaat heet Little Land. Hits from the Heartland, de best in new country van 7 naar 5 deze week. Hier is

Casey Musgraves en Hits from the Heartland. Het is de opvolger van Loneliest Girl en heet Dry Spell. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

Nummer 3 Country Airplay uit 2019 voor Michael Ray en One That Got Away. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week. Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jordan Davis met Turn This Truck Around eruit is. Blijven staan op nummer 10, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen. En 9 blijft 9, Beautiful Things, Megan Maroney. Op 8 een nieuw entry, dus helemaal nieuw in de Country Airplay chart, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 8 gaat naar 7 deze week, Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. Voor de tweede keer Ella Langley in de top 10 van 5 naar 6 met Choosing Texas. En vorige week 7, deze week 5, Morgan Wallen en Don't We. Vorige week 2, deze week 4, 2 plaatsen gezakt, Change My Mind, Riley Green. En de grootste stijger binnen de top 10 is Jason Aldean van 6 naar 3 met Don't Tell On Me. Vorige week 3, deze week 2, je hoorde de plaat zojuist, Hate How You Look van Josh Ross. En dat betekent...

0: Want my horseback.
1: For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Cody Johnson. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit The Fall en heet Horseback. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is Matt Cooper en Highs and Lows.

Jackson Dean en Make a Liar. En dat waren ze weer, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 2 airplay hit voor Jordan Davis uit 2019. Groetjes!

Welkom luisteraars bij Countrystyle, wat we openden met de Wild Ones van Waylon Jennings, die de voorloper was van de outlaw muziek en op een hana aan de dood ontsnapte doordat hij niet in het vliegtuig stapte waarin Buddy Holly zat. Op 15 juni zou hij 78 jaar zijn geworden, waren het niet dat hij in 2002 op 64-jarige leeftijd is overleden. En een Wild One, dat was Waylon, te voeten uit. En ooit, ik geloof dat het in het jaar 1975 was, zong Waylon de prachtige woorden: Are you sure, Hank done it this way? Nu zouden deze woorden op Waylon van toepassing kunnen zijn. Are you sure, Waylon done it this way?

En in 2001 verkocht hij zijn huis in Nashville en vertrok samen met zijn vrouw Jessie Kolder naar Chandler in Arizona, waar ze hun nieuwe huis betrokken. Samen hoopten ze hier nog jarenlang te kunnen wonen, maar helaas, het is anders gelopen.

Waylon Jennings, singer-songwriter en gitarist, maakte 60 albums en had 16 nummer 1 hitsingles in zijn carrière die ruim 30 jaar duurde. In oktober 2001 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame en mede door zijn diabetes had hij de laatste jaren veel problemen bij het lopen. Maar hij was wel the only daddy that will walk the line.

In Jerry Moss in samenwerking met de inmiddels wereldbekende trompetist van de hit Lonely Bull Herb Albert. Het label werd A&M. Whalen tekende een contract en toen begon zijn carrière pas echt. Here is Time to Bam Again.

Ja, en dit heerlijke Time to Bam Again komt van zijn RCA-album Leaving Town, waarop ook de prachtige ballad Anita, Your Dreaming uit zijn beginjaren 1966 staat.

Sarah en Skeeter Davis. Of Jennings wilde gaan opnemen voor RCA Victor. En of er nog problemen waren met een lopend contract. En tot aan zijn dood is Whalen de heren van A&M, Albert en Moss enorm dankbaar geweest voor hun begrip ten aanzien van zijn mogelijkheden bij RCA. Ze lieten hem gaan en van de eerste LP haalde één nummer de top 20, Stop the World en Let Me Off.

Echter, na relatief korte tijd ging de telefoon Chet Atkins aan de lijn, geïnformeerd over Waylon Jennings door Bobby Bay.

Ja, en Welen. En de eerste echte Welers, Jerry Krab, Richie Albrechts en Paul Forster, gingen Nashville tegemoet. En ook de problemen, want Chet Atkins werd de producer en zou dat vanaf maart 1965 tot en met december 1968 blijven. Maar Chet's en Welens muzikale ideeën verschilden nogal. Net zoals die bijvoorbeeld van Chet Atkins en Willie Nelson. Hier is Yours Love.

Ja, voor Whalen stond zijn muziek altijd voorop. En de enige spotlights die ooit op hem gericht stonden waren de lampen op het podium tijdens zijn optredens. Hij was een original en een pionier in het creëren van zijn eigen songs en sound. En daarom is het dan ook een groot verlies voor de countrywereld. She's Gone, Gone, Gone betreft een opname uit 1967.

Ja, en Van Welen zijn eerste nummer 1 hit zou krijgen, duurde nog een tijd. Want de muziek die u tot nu toe hoorde, was vooral uit de jaren 60. En we blijven nog even in die jaren. Hier is Nashville Bum.

Ja, en de laatste drie liedjes waren allemaal Harlan Howard songs. Een geweldige songwriter waar Whalen graag gebruik van maakte. Ja, en Harlan Howard op zijn beurt vond dat Whalen zijn songs precies zo wist te brengen zoals hij ze graag hoorde. Hij voelt zelfs nog beter aan dan ik hoe hij mijn songs moet brengen. Aldus Harlan Howard. En vooral de twee eerste, She's Gone, Gone, Gone en Heartaches by the Number, staan op een heel bijzonder album, Whalen Sings Harlan Howard. En in 1966 speelde Waylon Jennings een rol in de film Nashville Rebel. En in datzelfde jaar nam hij ook een LP op met dezelfde titel, Nashville Rebel.

Ja, en dan de Green River, waarmee hij in 1966 een 16e plaats haalt, is uit de film The Nashville Rebel.

En in 1967 begon Whalen drugs te gebruiken, want niemand moest deze Nashville Rebel hebben, alleen zijn publiek kon hem waarderen. En de kranten natuurlijk, want die hadden hun handen vol met te schrijven over zijn lange haar en hoe hij eruit zag. Ze noemden hem dan ook een outlaw. En uit datzelfde jaar komt If the Shoes Fits.

Ja, het waren wilde jaren voor Whalen, waarin hij ook zijn vriend Johnny Cash leerde kennen. En samen hebben ze heel wat wel en wee meegemaakt. Er waren altijd wel incidenten. Zo hebben ze eens 8 uur aan een stuk Johnny's auto gezocht, ieder met een revolver, en maar schieten om elkaar niet kwijt te raken. En de California Sunshine betreft een opname uit 1968.

Ja, en tot nu toe waren alle platen geproduceerd door Chet Atkins zonder eigen band. Maar Waylon was nu zover dat hij dit zelf deed. Of met vrienden, zoals bijvoorbeeld met Tom Paul Glaser. Luister maar eens of u enige verandering kunt ontdekken bij The Lonesome Henry and Mean. Geschreven door Steve Young, in die tijd ook een rebel met zijn wilde lange haren. En waar Waylon eigenlijk best wel bang voor was, omdat hij dacht dat Steven hem wel eens af zou kunnen troeven.

Ja, klinkt niet verkeerd, hè, dit nummer. Longshore Henri Ami betreft trouwens een RCA-opname uit 1973. En in 1984 sprak Waylon Jennings de wijze woorden: "Some people have their music, my music has me." And the last one, "To Leave Seattle," is een liedje wat nooit eerder op plaat is verschenen en wat wij vonden op een verzamelbox van Bear Family, The Journey getiteld.

Ja, met zijn wortels diep in de countrybodem. Hank Williams en George Jones zijn zijn favoriete countryzangers. Met een rockerfenis die hij van Buddy Holly meekreeg, creëerde hij een nieuwe stijl. Opeens was het er, naamloos. Totdat het Amerikaanse blad Rolling Stone die nieuwe muziek van de 70er jaren Austin Country doopte. Hij zegt zelf dat hij een hillbilly is, met hervormingsdrang. Hij komt uit Texas. En daar ligt ook de oorsprong van zijn muziek. Net zo hard en net zo teder als het land zelf. Hier is You Ask Me. Long.

Ja, met dit schitterende You Ask Me Too behaalde Waylon in 1974 plaats 8 in Billboard's Hot Single and Tracks. En met This Time, nog zo'n dijk van een nummer uit 1974, scoorde hij zijn eerste nummer 1 hit.

En Wijlen is meer dan de meeste mensen zagen. En niet alleen de pseudo-hippie die countrymuziek ten gehoor bracht. Hij was ook een man met een diep gevoel voor humor, met een even groot gevoel voor rechtvaardigheid en een nauwelijks te onderdrukken antipathie tegen alles wat naar legende of verering zweert. Old Friend is een nummer wat we zeer zeker niet over het hoofd mogen zien. Een nummer wat Wijlen zelf heeft geschreven. En het prachtige stielwerk, wat u hoort, is van zijn grote vriend Ralph Mooney, die bijna zijn hele leven heeft samengewerkt met Wijlen. En met dit liedje gaan we heel even uit. Graag tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Ja, welkom terug bij het tweede deel van de special rond Waylon Jennings. Wat we openden met Rainy Day Woman. Wat zijn tweede nummer 1 hit zou worden. En wat komt van zijn RCA-album uit 1974, The Rambling Man. Ja, en dan dat typische gitaarspel van Waylon. Dat doet niemand hem na. En Good Hearted Woman, in een uitvoering van Waylon samen met vriend Willie Nelson, zou in 1975 3 weken op een eerste plaats staan in de Billboard chart en kreeg tevens de CMA Award voor Single of the Year. Wij hebben echter gekozen voor een opname uit 1972, waarin Waylon zelf te horen is en waarmee hij een derde plaats scoorde. En heel belangrijk is, hij schreef dat nummer zelf, maar hij miste iets. En hij vertelde dat aan zijn vriend Willie en die gaf hem een paar tips en toen stond het als een huis.

Ja, en Whalen is diverse malen getrouwd geweest, maar in 1969 trouwde hij zijn Jessie Calder, de vrouw die hem overal doorheen heeft gesleept. No One's Gonna Miss Me is trouwens een prachtig duet samen met Anita Carter, opgenomen in november 1967 en geschreven door Chris Christofferson.

Alhoewel Whalen in 1974 zijn eerste nummer 1 hit haalt, komt de grote doorbraak pas in 1976 bij het uitkomen van het legendarische Outlaw album, waaraan meewerkten natuurlijk vriend Willie Nelson, Tom Parkleser en zijn eigen Jesse Calder. En daarop staat onder meer het prachtige My Heroes Have Always Been Cowboys. En bij dit nummer moet ik altijd weer denken aan de special over Whalen die we op tv zagen en waar Whalen midden tussen de cowboys zat.

0: En ook de LP Are You Ready for the Country zag het daglicht in 1976. En daarop vonden we A Couple More Years, geschreven door Shel Silverstein en Dr. Hook, die dit nummer trouwens ook zelf heeft opgenomen.
1: I've got a couple more years on you, babe, and that's all.

En vanaf 1974-75 ging Whalen veel samenwerken met vriend en maatje Willie Nelson. Later zouden ze samen diverse albums maken, zoals Whalen en Willie 1, 2 en 3 en Clean Shirt. En op het album Whalen en Willie uit 1978 vonden we The Last Cowboy Song.

Maar wat ons betreft is Dreaming My Dreams nog altijd het allermooiste album wat hij ooit heeft uitgebracht. Het verschijnt in 1975 voor RCA, met erop onder andere het schitterende Let's All Help the Cowboys Sing the Blues. Het werd geschreven door Jack Clement, die samen met Waylon ook de productie deed van dit meer dan schitterende album.

other things. He looks for love, beauty, and IQ, and that's what

En u zult het ons beslist niet kwalijk nemen als we nog een nummer kiezen van dit prachtige album. Wat dacht u bijvoorbeeld van I've been a long time leaving, but I'll be a long time gone. Geschreven door Roger Miller.

And Storm Never Last is een prachtige ode aan zijn vrouw Jessie, die, zoals ik al zei, Waylon letterlijk en figuurlijk overal doorheen heeft gesleept. En met dit liedje zitten we meteen in de 80e jaren, 1980 wel te verstaan. En het komt van het album Music Man.

En de zangeres die u in dit prachtige Storm Neverlast hoorde was uiteraard zijn eigen Jessie. En Just to Satisfy You, een duet met Willie Nelson en geschreven door Whalen samen met Don Bowen, staat in 1982 twee weken op één. Wij hebben echter gekozen voor een opname met Whalen zelf.

En in 1983 is het Only Rock'n'Roll, tenminste als we de titel van het album mogen geloven. En daarop staat ook No Middle Ground. En ook dit liedje schreef Whalen zelf, ditmaal met hulp van Gary Skaggs.

Ja, en als je zo'n programma samenstelt en je hebt de keuze uit zoveel materiaal, dan moet je bepaalde keuzes maken. En natuurlijk kun je niet van alle albums wat draaien. Dat is gewoon onmogelijk. En daarom viel onze volgende op het album Black on Black, waarop we ook weer een dijk van een nummer vonden, Song for the Life.

Ja, en hij is met zijn lange haar en zijn moedwillige onvermogen zich aan te passen aan de Nashville scene toch een grote toekomst tegemoet gegaan. En daarbij werd hij gesteund door zijn eigen talent en het geloof dat wat hij doet goed is. Hier is I'm a Living Proof en het komt van zijn RCA-album A Man Called Horse, waarop hij zijn levensverhaal vertelt.

En als Waylon zingt, vraag je jezelf niet af wie deze man is. Je kent hem direct. Zijn songs ademen, afhankelijk van het behandelde thema, een sfeer uit die terstond beelden van lege grasvlakte, donkere wolken en uitgeputte mensen oproept. En Waylon zingt vooral over zichzelf. En dat klinkt misschien bot, maar wat hij zingt, heeft hij beleefd en gevoeld. En dat kan niet genoeg benadrukt worden. Hier is Deep in the West.

En Whelan weigerde vaak de uitreiking van muziekprijzen bij te wonen, omdat hij vond dat artiesten niet tegen elkaar zouden moeten strijden. Desondanks won hij toch 2 Grammy Awards en 4 prijzen van de Country Music Association. Hier is Out of Jail.

0: I could have killed her when we first met. I'd have been out of jail by now.
1: En Waylon's vriend en maatje Willie Nelson, die zegt over hem: Waylon is volgens de vele mensen een rebel, maar eigenlijk was hij dat niet. Hij was alleen maar iemand die de dingen op zijn manier heeft willen doen. En toch blijft hij het brandmerk rebel houden. What you will do when I'm gone.

Ja, Welen is helaas niet meer, maar zijn stem zal nooit verloren gaan. Hij heeft ons een prachtige erfenis nagelaten aan muziek. Zijn legendarische stem leeft voort en zal nog vaak, heel vaak, de harten raken van de luisteraars. De harten van u als luisteraars. En ik hoop dat u weer genoten heeft van deze 2 uren die vol zaten met prachtige songs van Waylon Jennings. En ondanks zijn te vroege dood zal zijn populariteit ook nooit afnemen. En met het prachtige The Walls Me To Heaven gaan we deze special rond Waylon Jennings afsluiten. Dag en tot volgende week.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.
2: Dit is Jukebox met André van Overhagen.

Ja, welgemeend goedenavond. Het klokje heeft alweer ruimschoots 8 uur geslagen. Hier op deze zondagavond dus wordt weer tijd voor 3 uurtjes heerlijke muziek. Nee,

Ja, dat heb ik voor u vanavond natuurlijk. Kunt u traditiegetrouw uw verzoeknummers aanvragen. En dat kunt u geheel live doen. En dat kunt u doen door in het menu links op onze website aanvraag verzoekje aan te klikken. Heeft u dat nog nooit gedaan, dan is het altijd even de moeite. Of makkelijk om even de moeite te nemen om te kijken bij uitlegverzoekjes. Zodat u niet met vragen komt te zitten. Maar in ieder geval, dan wordt u stap voor stap uitgelegd hoe u het makkelijkste een verzoekje kunt aanvragen. En deze verzoekjes worden dus dan ook gewoon gedraaid tussen nu en 11 uur. Verder gaan we even kijken of we wat nieuwsjes te melden hebben. En we hebben vanavond een interview met een zanger-entertainer. Komt hij uit de buurt. Zijn naam is Hans Milané. En die komt vertellen waar zijn roots ligt en zijn richting. Nou ja, noem het allemaal maar op. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Ja, en dan kijken we natuurlijk ook even zo rond de klok van 9:30 hoe het weer eruit gaat zien de aankomende dagen. En wat er op het recept staat morgen. Of iedereen chili gaat eten morgen. Met een knipoog dus. Maar goed, we begonnen dit uur met de Bellamy Brothers. Can't Come Home To You. We gaan verder met de formatie The Eagles. Hier is The Lying Eyes.

heerlijke muziek hier bij Jukebox. U hoorde Gloriana met Where My Heart Belongs. Dat is een nummer al van weer even geleden, 2012. Brachten zij het album uit, A Thousand Miles Left Behind. Ja, verzoekjes die komen inmiddels binnen. En ik had inmiddels ook een lijstje van onze huisdichter die rond dit tijdstip al zijn oogjes gesloten heeft. En dat alles te maken met medicijnen die hij gebruikt.

ook verder niet over uitweiden. Want dat is natuurlijk een voor ieder voor zich natuurlijk. Maar hij vroeg of ik Kenny Rogers wil draaien. Of ik dat voor Ilona wil doen. Want zij heeft zeer veel geld voor hem binnen gesmokkeld. Met aangifte van belastingformulier, et cetera. Dus hij zit er weer warmpjes bij. En een hele toepasselijke titel, denk ik. She's Believing Me.

klanken van Jerry Lee Lewis. En die werd bijgestaan door Kid Rock. En deze was wederom, of nou eigenlijk niet wederom, maar in ieder geval op verzoek van Hans Boeletje. Hij zegt voor mezelf, maar ook voor Kees Crook of Crook. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken, want ja, het kan een Nederlander zijn met een pseudoniem. Je weet het niet. Maar in ieder geval muziek die wij ook leuk vinden, zegt Hans erbij. En de volgende, ja, daar is Jan Heg weer fan van. En dan zegt Rijn, maar voor iedereen die het maar horen wil en aan het luisteren is hier op Crossroads Country Radio. Wilde graag Ben Steeniger aanvragen met Waikiki.

Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.

Ja, dat was Hans Milanais met Waktu Pantong Padi. En ja, het is niet helemaal country, dat geef ik helemaal toe. Maar ja, wij gaan af en toe nog wel eens iets over het randje richting de indie rock. Met een schuine knipoog. Maar dat meestal van artiesten die ook een ruim assortiment van country in hun repertoire hebben zitten. Zo ook de volgende band die aangevraagd is door Hans Boeletje. Hij zegt, draai die eens dreef, speciaal voor Cora. Die zit ook gezellig te luisteren. Ja, hier is ook zo'n grensgebiedje. Maar goed, Dixie Aces, waar we het over hebben, die hebben natuurlijk heel veel country in hun repertoire staan. Maar we gaan nu luisteren naar Terang Bulan.

klanken van Grant en Forsythe, ja. De in Engeland geboren Forsythes, ja, maakten vroeger deel uit van de Guys and Dolls. En toen, ja, zijn ze opgesplitst in deze Grant en Forsythe, ja. Goed, we gaan een verzoekje doen nog. Een verzoekje van Henny, die zit ook lekker te luisteren. Die is helemaal in de pan van South Mountain. En daarom vroeg hij of ik I Believe in Country Music wil draaien. Nou, ik heb hem voor je opgezocht, Hans. Of Henny, sorry. Maar, volgens mij is hij iets aan de wandel gegaan, deze... Oh nee, hier hebben we hem. Dus dan gaan we hem natuurlijk voor jou draaien en voor al die andere South Mountain fans...

Ja, helaas bestaan ze niet meer. Een van de, ja, de beste country band ooit alle tijden. Van ja, de Major Dundy band natuurlijk met Dick van Altena. De Corpus Christi. En nee, het was nog niet eens op verzoek. Maar deze wel. Komt af van Hans Bullet. Hij zegt helemaal voor mezelf. Hier Rascal Flatts. Is a loser of a winner at a losing game.

0: you're gonna be alright. Take it from me, I've stood there in your shoes.
1: Klanken van Jessica Simpson. Remember That, en dat is alweer van even geleden hoor. 2008 kwam ze met deze single. En deze werd vanavond aangevraagd door Johan voor Alex. Een hele toffe gozer. Ja, we gaan zo eens even kijken of we contact kunnen maken met Westervoort. Alwaar Hans Milané zich bevindt, neem ik aan. Want ik bel hem op zijn huisnummer. Maar eerst nog een paar mooie nummers. Waaronder deze van Alison Krauss en James Taylor. Toch?

0: Ja, wij zeggen Crossroads Country Radio, Hans Milané, 12 points. Goedenavond, Hans. Hij ligt er dubbel van. Ja, aan de telefoon, lieve luisteraars, heb ik Hans Milané. Ik heb het aangekondigd, ook via Facebook. En ja, via wat omwegen ben ik op het spoor gekomen van Hans Milané. En Hans, goedenavond. Vertel eens even, wie ben jij?
1: Ja, mijn naam is Hans Milané. Ik ben geboren in Leiden. Bezocht daar de technische school en ging vervolgens werken in de grafische sector. Ja. En na 2,5 jaar dat gedaan te hebben, ging ik als beroepsmilitair bij de Koninklijke Luchtmacht. En daar, daar heb ik het ook. Daar ben ik altijd geweest dus.
0: Ja, maar goed, deze twee dingen hebben natuurlijk niks met muziek te maken. Waar komt jouw muzikale roots vandaan?
1: Ja, mijn muzikaliteit, dat heb ik eigenlijk toch meer van mijn vader en mijn broers en zussen.
0: Ja.
1: Ik zag dat natuurlijk altijd van mijn vader, maar mijn broers en zussen die hadden dat al in zich natuurlijk. Want ja, we waren met z'n elfen thuis en je kijkt als jong ukkie, kijk je er altijd al tegenaan. Dus je pakt dat gewoon mee eigenlijk, hè. Zo gaat dat in een grote familie.
0: Ja. En wat werd er vroeg in de familie gedaan dan? Gewoon gezongen met...
1: Ja, gezongen met... En er werd gitaar gespeeld en zo.
0: Oké. Okay. Ja. En je vader speelde gitaar?
1: Ik speelde gitaar. Ik begon eigenlijk op zo'n hele kleine ukulele.
0: Oké. Okay. Ja. Daar ben jij op begonnen?
1: Ja, daar ben ik op begonnen, inderdaad.
0: En, wat waren de eerste liedjes die je speelde dan?
1: Ja.
0: Ja, dat is graven, hè?
1: Ja, dat is graven, ja. Maar volgens mij was het zoiets van Banjo Boy of zo.
0: Nou, dus zeg me niets, maar van wie was dat?
1: Nou, volgens mij was dat iets van twee Duitse jongens was het volgens mij.
0: Oké. Okay. En jouw roots, jouw ouders, die zijn ook in Nederland geboren of die komen?
1: Nee, ik kom, mijn ouders komen van Indonesië.
0: Ja.
1: Die zijn rond 52 hier naartoe gekomen in Nederland. En ik ben dus eigenlijk ik ben gewoon in Nederland geboren.
0: Oké. Okay. En wat waren dan je eerste eigen muzikale stapjes? Hoe is het allemaal begonnen? Hoe kwam het zo dat je bent gaan optreden en gaan zingen?
1: Ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik was natuurlijk eigenlijk al begonnen heel jong. Ik was eigenlijk al een jaar of 5, 6 jaar toen ik dus met de ukulele begon.
0: Ja.
1: Met 8 jaar speelde ik eigenlijk al op een grote gitaar. En al gaande met 13, 14, 15 speelde ik eigenlijk al in mijn eerste bandje.
0: Oké. Okay.
1: Dat was de familieband Joyce Protection.
0: Oké. Okay.
1: En Joyce Protection, dat waren dan... mijn zus zat erin, dus een oudere zus.
0: Ja.
1: Dat van de zangeres. En dan had ik mijn zwager, daar was er dus al mee getrouwd. Dat was dus de solo-gitarist. Mijn broer Pieter Milané, dat was dus de drummer.
0: Ja.
1: Dan hadden we nog een Kenneth Lodewijk Dumas, dat was dus de basgitarist. En mijn persoon. Ik was dus de slaggitarist en zanger van de band.
0: Ja.
1: Naast mijn zus Joke, die dus de lead vocal had eigenlijk.
0: Oké. Okay, en
1: dus eigenlijk meer de backing vocals.
0: En waar bestond het repertoire uit wat jullie toen speelden?
1: Ja, dat was toch wel allround eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Allround. Het was toen in de tijd de nummers van Shocking Blue. Soulmuziek, zoals Mustang Sally en zo. Nummers van, ook veel nummers van de Shadows natuurlijk.
0: Oké. Okay.
1: Nummers van de Shadows van mijn zwager Hans Schorthuis, die kwam dus uit zo'n band.
0: Ja.
1: Ja, en die was er op een gegeven moment mee gestopt. En toen we eigenlijk weer muziek gingen maken, wilde hij natuurlijk ook weer graag... dat soort muziek spelen. En dat hebben we ook meegepakt eigenlijk. Dus we hebben er eigenlijk een combinatie van gemaakt.
0: Ja. En hoe is toen het country bloed in jouw aderen gekropen?
1: Het country bloed is eigenlijk, denk ik, altijd al een beetje daar geweest. Want country muziek, dat is me eigenlijk altijd al vanaf jongs af aan al aangesproken. Omdat het gewoon hele mooie muziek is.
0: Ja.
1: Gewoon hele mooie muziek om naar te luisteren en... En in die jaren daarna, toen ik wat ouder werd, toen ik eigenlijk al een beetje countrymuziek maakte. Ik heb een broer, dat is dus Pieter Milané. En die werkte eigenlijk voor de, ik mag misschien geen reclame maken, maar Je werkte voor het Country Gazette.
0: Ja, nou nee, dat geeft niks hoor. Ik bedoel, ja, ze bestaan inmiddels niet meer, maar...
1: Nee, dat was Hans en Jannie van Dam. Maar hij was dus ook regelmatig, was hij daarvoor in Nashville om daar foto's te maken en hier en daar bij de artiesten te zijn. En dat was natuurlijk hartstikke mooi om dat allemaal zo mee te krijgen van hem.
0: Ja.
1: En hij bracht natuurlijk ook altijd de mooiste muziek mee. En dat per keer werd het mooier. En dan liet weer dat horen en dit weer en zus en zo weer. Dat was gewoon geweldig.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk heeft hij mij nog meer op dat spoor gebracht van de country music.
0: Hij heeft je een beetje opgevoed.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
1: Die jongen had eigenlijk alles van country.
0: Ja.
1: Heel veel artiesten had hij.
0: Ja. En als we dan terug gaan kijken, naar wie keek je dan heel erg op in de country muziek? Wat waren een beetje je voorbeelden dan?
1: Mijn voorbeelden? Ja, mijn voorbeelden, Vince Gill vond natuurlijk, dat was natuurlijk een groot voorbeeld. Rodney Foster,

0: meer zaak dat als ik een mooi nummer vind,
1: ja,
0: en het bevalt mij en het ligt mij goed in mijn stem, ja, dan probeer ik dat nummer wel te brengen, ja, inderdaad. Ja, maar soms hebben die mannen zo'n zware stem, ja, dat is voor mij dan niet haalbaar, bij wijze van spreken.
1: Ja, nou ik heb zo een paar nummers van jou, wat je hebt... mij twee demo-cd'tjes gestuurd. Wat nummers ervan beluisterd. Maar ja, mijn gevoel zegt dat je best wel een ruime stembereik
0: hebt. Ja, ik kan ook inderdaad heel hoog en heel laag zingen.
1: Ja. Maar dus ja, dan ligt er een heel gebied daartussen natuurlijk.
0: Ja, er ligt een heel gebied, klopt.
1: Ja.
0: Kan ook inderdaad heel wat aan.
1: En is het ook de bedoeling, want ja, dat is me niet helemaal duidelijk, dat je toch een bepaalde richting op wil? Of wil je puur, zeg maar, zangen en entertainen zijn? Dat je eigen niet vastpint op één genre? Want...
0: Nou, eigenlijk meer dat laatste. Eigenlijk meer als zanger entertainer, Jan.
1: Ah, oké. Want ik kwam ook een nummer tegen van UB40, maar... Ja, die heb ik dan niet in de lijst opgenomen, omdat dat hier een beetje dan de plank mislaat.
0: Ja, ja,
1: dus ik heb me een beetje beperkt tot wat meer country nummers.
0: Natuurlijk, ja. Nee, in principe heb ik ook in verschillende bands gezeten en echt oorhand muziek gemaakt.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook in de groep gezeten, Laredo, dat is een Edense formatie.
1: Ja, dat las ik, ja.
0: En die maakte aanvankelijk ook country muziek. En ja, dat was natuurlijk ook heel leuk om te doen. Maar in de loop van de tijd zijn we toch meer naast de country ook wat allrounder gaan spelen. Dus tot optredens, daar kwam je ook eerder. Je ging ook vaker optreden omdat je zo'n breed repertoire had.
1: Ja, oké. Okay. En dat was met die country band Laredo, was dat niet zo?
0: Ja, dat was dus juist wel zo.
1: Oh, oké. Okay. En dan moet je denken aan die Indonesische bijeenkomsten. Hoe noemen ze die? Pasar Malam?
0: Nou, die Pasar. Nee, met Laredo hebben we eigenlijk meer... naast de country muziek echt orange muziek gemaakt.
1: Ja.
0: Ging ook, bijna ook disco muziek, zo reggae en dat soort zaken. Dus we kwamen ook best wel overal.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik vanwege mijn werk ging dat allemaal niet meer, want ik moest veel reizen. En ik ben op een gegeven moment daarmee gestopt om muziek te maken. Dus ging dus niet meer vanwege mijn werk.
1: Ja, dat had ik begrepen. Dat had met je dienstplicht te maken, of tenminste beroepsmilitair.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, dus dat ging allemaal niet meer.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment ben je dan klaar met je werk, want ik ben inmiddels dus weg van die luchtmacht.
1: Ja.
0: En toen ging ik eigenlijk weer muziek maken. Maar niet meer met een band, maar gewoon als entertainer.
1: Ja.
0: En dat bevalt me tot nu toe heel goed, want de muziek die je altijd graag hebt willen zingen,
1: ja,
0: dat kan je dus nou doen.
1: Dus je zingt nu puur van wat je zelf leuk vindt, dat zing je, zeg maar. Ja.
0: Eigenlijk wel, maar toch wel, het moet wel goed liggen. Het moet wel ook leuk zijn voor de mensen die het horen.
1: Ja. En het nummer Sweet Nothing, zing je dat zelf? Want er zit een tweede stem bij. Is dat van iemand waarmee je het zingt, of staat dat op de orkestband?
0: Ja, dat staat dus op de orkestband, maar de eerste stem is gewoon van mij.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb dat nummer even klaarstaan. Die gaan we even draaien en dan kom ik zo weer bij je terug. Is dat een goed idee?

0: Sweet Nothings.
1: Ja, de klanken van Hans Milanee met Sweet Nothing. Ja, Hans, dat ik op die tweede stem terechtkwam, dat kwam mede door jouw biografie die je mij opgestuurd hebt. En daar zag ik Hans in duet met zangeres Milanee Fouet. Ik weet niet of ik haar naam goed heb.
2: Dit is Melanie Fou.
1: Melanie Fou. Ja, er staat een paar puntjes op de E dus van.
2: Ja, ja.
1: Vandaar. Maar vertel er eens wat over.
2: Nou, het is eigenlijk de vrouw van mijn broer.
1: Oké.
2: Dat is ook een zangeres. En die treedt ook op Passamallams en op Indische feesten en zo.
1: Oké.
2: En eigenlijk had ik een punt gezet achter mijn muzikale carrière. Maar op een gegeven moment zei ze van, joh, ik moet een Rijnhal optreden, wil je met mijn duet doen? Ik zeg, ja, daar heb ik niet zoveel zin in. Ik zeg, daar begin ik niet meer aan. Maar ik heb het toch gedaan en eigenlijk de eerste volgende keer sloeg ze dat weer. Ja, dat viel me uitstekend. En toen zei ik tegen mevrouw, goh.
1: Het gaat weer kriebelen.
2: Dat begint weer te kriebelen. Dat wil ik ook wel gaan doen.
1: Ja.
2: En ja, zodoende is het ook gekomen. Toen ben ik eigenlijk ook, toen heb ik de zaak opgepakt. En natuurlijk, en dat is inmiddels alweer 2,5, 3 jaar geleden. Dat betekent wel dat je een aantal zaken moet gaan regelen.
1: Ja.
2: Je hebt al een tijd niks meer in die muziek gedaan. Dat betekent sowieso dat je een demo-cd moet maken. Je moet weer aan de hand met het repertoire. En dat soort zaken. Je moet een website ontwikkelen en zo.
1: Ja.
2: Nou, dat heb ik natuurlijk in de eerste tijd hebben we daar gewoon echt zorg aan besteed. Voordat ik eigenlijk naast een aantal gastoptredens hier en daar weer ging optreden.
1: Ja. En waar heb je in die tussentijd zoal opgetreden?
2: Nou, ik kwam eigenlijk toch terecht op Passamallams. Dat zijn van die Indonesische jaarmarkten.
1: Ja.
2: Maar ook, ik stond ook in zorgcentra en op bedrijfsfeestjes en dat soort dingen, ja.
1: Ja. Dus eigenlijk op country festivals ben je nog niet uitgenodigd?
2: Nog niet echt, nee.
1: Maar daar sta je natuurlijk eventueel. Ja, ik weet niet in hoe groot jouw repertoire rijdt. Maar in ieder geval, als je het over country nummers hebt, hoeveel kunnen we uit jouw repertoire of in jouw repertoire vinden?
2: Nou, dat vind je toch wel een stuk of 20, 25 stuks heb ik er zeker wel.
1: Oké, nou daar kan je wel een paar setjes mee vullen, lijkt me zo.
2: Natuurlijk, ja. Ja hoor.
1: En kijk je dan puur naar wat bij je stem past? Of hou je dan ook nog iets rekening mee in je achterhoofd van... het is dansbaar misschien voor een lijndanser?
2: Het is kijk, wat ik maak altijd een combinatie van mooie ballad.
1: Ja.
2: Maar ik hou ook van nummers die lekker in het gehoor liggen... en waarop je dus heerlijk kan lijndansen. Ja, zeker.
1: Ja.
2: Ja hoor. Weet je, Als je de Passamallams bezoekt, dat zijn van die Indonesische jaarmarkten.
1: Ja.
2: Die mensen zijn helemaal gek van country muziek. En daar wordt ook toch wel veel country muziek gezongen en gespeeld.
1: Ja, ja, dat merken wij ook wel heel erg. Dat je ook op Facebook kom je allerlei sites tegen. Wat de kruising is van indie rock, country en. Ja, en nog iets erbij. Maar in ieder geval, het gaat wel in elkaar op een beetje.
2: Het gaat in elkaar op, ja. Op een gegeven moment, als ze al de klanken horen van There Goes My Heart.
1: Ja.
2: Ja, dan gaat iedereen de dansvloer op. En dat is lekker jiven, maar er wordt ook wel op gelijndanst.
1: Ja. Zou dat ook niet een beetje door de Tielman Brothers komen?
2: Ja, maar de Tielman Brothers die hadden ook meer indoor rock, hè.
1: Ja.
2: En dat was ook veel rock'n'roll.
1: Ja. Ja, dat gaat een beetje. Die drie stromingen gaat een beetje. Ja, dat loopt een beetje naast elkaar, hè?
2: Een beetje parallel, dat vind ik het mooiste, ja.
1: Ja. Ja, je zult natuurlijk ook een beetje nagedacht hebben over de toekomst. Wat zijn nog je dromen op muzikaal gebied?
2: Dromen op muzikaal gebied? Nou ja, het is best wel leuk.
1: Een vol ahoy of zo?
2: Wat zeg je?
1: Ik zeg een vol ahoy. Of zoiets, of een Gelderse Dome, dat is wat dichter bij huis, hè?
2: Nee, het is eigenlijk allemaal best wel hobbymatig.
1: Ja.
2: En als mijn bekendheid toch wat bekender wordt, nou, dat vind ik alleen maar mooi. Maar ik zeg altijd, als het komt, komt het.
1: Ja, en, nee, dat is zo.
2: Normaal blijf ik gewoon lekker muziek maken en dat vind ik heerlijk.
1: Ja. Als mensen inlichtingen over jou, die nu zitten te luisteren en die willen wat inlichtingen over je hebben, waar kunnen ze daarvoor terecht dan?
2: Ze kunnen ook terecht op mijn website.
1: Ja.
2: Mag ik hem even noemen?
1: Ja, natuurlijk.
2: Oké, dat is www.hansmilané.nl.
1: Ja, en dat is met één E, hè?
2: Dat is één E, maar dan komt er geen streepje op de E.
1: Nee.
2: www.hansmilané.nl. En okay. Dat Hans Milané zit dus aan elkaar vast.
1: Nou, dat weten ze. En daar kunnen ze natuurlijk ook jouw gegevens vinden.
2: Ja,
1: mochten ze je willen boeken. Wil jij nog wat kwijt aan de luisteraars? Misschien een persoonlijke boodschap of iets dat je zegt van... Nou, dat wil ik nog wel even benoemen.
2: Ja, wat zal ik zeggen? Ik hoop sowieso dat de mensen blijven luisteren over het algemeen naar de country muziek. Want ik vind het persoonlijk zelf ook hele mooie muziek. En soms vind ik het wel een beetje ondergewaardeerd. Maar de mensen weten niet hoe mooi country muziek is en kan zijn. Ik vind het geweldig.
1: Ja.
2: Ik zing het heel graag. En ik hoop dat qua mijn persoon... dat de mensen wat vaker wat van mij gaan horen. En dat is niet alleen maar country muziek, maar dat is dan ook wat allround muziek.
1: Ja, oké.
2: Ik heb ook een hele andere mooie muziek, maar het gaat heel mooi gepaard.
1: Ja. En noem eens een voorbeeld. Dat willen we nog wel even weten, denk ik.
2: Je bedoelt qua genre muziek?
1: Ja.
2: Ja, ik hou natuurlijk ook van het zingen van jazznummers. Dat vind ik ook heel leuk.
1: Oh, oké. Okay.
2: En je ziet bijvoorbeeld op de ene CD zit bijvoorbeeld... Have You Met Miss Jones? Dat is ook zo'n soort... dat is ook een soort jazznummer.
1: Ja.
2: Ik heb ook een aantal van dat soort nummers. En die klinken ook hartstikke mooi.
1: Ja. Okay.
2: Maar ik zing ook reggae music. En sommige disco nummers doe ik dan ook, zeg maar.
1: Oké.
2: Okay.
1: Helemaal allround dus.
2: Ja, het is allround. Dus als ik ergens op een bruiloft ben... Ja, dan haal ik natuurlijk alles uit de kast.
1: Ja, nee, dat is begrijpelijk.
2: Ja. Ja.
1: Nou, ik denk dat de luisteraars nu wel een aardig beeld van je hebben gekregen. En willen ze nog meer van je weten, dan nogmaals gezegd, kunnen ze terecht op jouw website www.hansmilané.nl. En dan Hans Milané aan elkaar geschreven. Hans, ik wil je heel vriendelijk bedanken voor het sturen van je muziek. En voor jouw openheid en je oprechtheid. En ik wens je heel veel succes met je verdere carrière.
2: Oké, bedankt André. En ik vond het heel fijn om in de uitzending te zijn.
1: Nou, dus wederzijds. Dus het gaat je goed.
2: Gaat je goed André. En heel veel succes met jullie Crossroads.
1: Ja, Country Radio.
3: Pretend you're happy.

Ja, hele bekende klanken natuurlijk. U herkent het natuurlijk. If I Needed You van Emmylou Harris. Maar dit is een bandje uit het noorden van het land. Scotwall heette ze. En dankzij Hans Boelens zijn we hun op het spoor gekomen. Want die is nog eens wat graven voor zijn programma European Country Music. En ja, u hoorde Als ik zeggen zou, zo heette dit nummer. Daarvoor Wenzel Hartman met There's a Song for Every Moment. En dat klopt ook als een bus. We blijven in Nederland. We blijven ook een beetje bij Hans Boelens. Oftewel voor zijn programma European Country Music. Heeft hij de pseudoniem Hans Boeletje. Gekoppeld natuurlijk aan zijn Bullet Magazine. En ja, aankomende dinsdag staat er een cd in de picture. En dat is de cd Time After Time. En dat is het debuutalbum van Laura van den Elzen. En die heeft meegedaan aan het RTL-programma My Name Is. En ik weet niet precies of ze gewonnen heeft, maar ik zou zeggen, luister natuurlijk aanstaande dinsdag tussen 8 en 11 uur naar Hans zijn programma. Want het is zeker de moeite waard. En hij zegt het ook, aanstaande dinsdag aandacht voor de eerste cd van Laura van den Elzen op Crossroads Country Radio. Ik heb uitgekozen het nummer The Climb. Dat is een nummer van Miley Cyrus.

0: Ja, Wanda Jackson met Jambalaya on the Bayou. En die was op speciaal verzoek van Petra aus München. Goedenavond, Petra. En ja, we zijn het klokje van 9:30 inmiddels al ruimschoots voorbij gegaan. Dus wordt het de hoogste tijd voor...
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met DJ André.
0: Vanavond klaart het in het midden en zuiden flink op. Over het noord en noordoosten trekken nog enkele wolkenvelden. Morgen vrij zonnig en in het zuiden en westen. Of morgen vrij zonnig in het zuiden en westen. Nou, dat gaat goed. In het noordoosten opnieuw bewolkt en een kleine kans op een bui. Dinsdag kan op meer plaatsen een beetje regen vallen. Vanavond lost de bewolking voor een deel op en schijnt vaker de zon. Alleen het noordoosten blijft te maken houden met wolkenvelden. Komende nacht zijn er heldere perioden en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen zijn er zonnige perioden, velden, hoge bewolking en een paar stapelwolken over. Het noordoosten trekt meer bewolking met in de middag kans op een licht buitje. Met 19 tot 24 graden is het net wat warmer dan vandaag. Tijdens de aftrap van Nederland-Chili is het overwegend droog met vrij weinig wind. Wie buiten de wedstrijd gaat volgen, moet het met het plaatsen van de televisie rekening houden dat de zon nog een tijdje schijnt. Met de zon in de lucht wordt het beeld donkerder, maar tegen de avond inkijken is ook niet fijn. De temperatuur ligt daarbij tussen de 18 en de 20 graden. Waarschijnlijk blijft het noordoosten te maken houden met wolkenvelden. En daarbij is er kans op een kleine bui. Het is daar ook net wat frisser. Dinsdag trekken vanuit het noorden veel wolkenvelden over het land. En plaatselijk kan het een beetje regenen. In de vroege ochtend schijnt in het zuiden nog even de zon. In de loop van de middag breekt de bewolking en komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt 17 graden in het noorden, 19 graden in de Randstad en lokaal 22 graden in Limburg. Woensdag en donderdag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Met wolkenvelden en zo af en toe wat zon. De dagen daarna wordt wisselvallig met vaker wat regen. Gaan we maar huilen in de regen.

Emmylou Harris is haar naam. All Left Behind. Daarvoor Mike Denver. En die hadden we op verzoek gedraaid. En die was aangevraagd door Jan Heg. Hij zegt voor alle medewerkers en luisteraars van Crossroads Country Radio. Ja. En gisteren was het de dag, hè? De belangrijke dag voor de Common Linnets. Want gisteren was natuurlijk 21 juni. En dat was de dag waarop de Tuckerville werd gehouden. Ja, tweede worden op het Eurovisie Songfestival. En nog altijd het najubelen als gelegenheidsduo. En weer uit elkaar klappen. Het verhaal van de Common Linnets zal ons nog lang bijblijven. Zaterdagavond maakten Ilse de Lange en Waylon een eind aan hun samenwerking. De manier waarop was bewonderingswaardig. Dat deden ze ook nog wel lachend. Na alles wat er gezegd is tussen en over de twee, werd al wekenlang uitgekeken naar Tuckerville. Oftewel de grootst mogelijke Common Linnets show. Gisteravond was het zover in het stadion van FC Twente. Onwennig noemde de Lange de repetitie nog eerder deze week. Van dit onderlinge ongemak was bij het inzetten van het openingsnummer Calm After the Storm geen spoor meer. Stralend, net als in Kopenhagen, keken Ilse en Waylon elkaar minutenlang lief lachend in de ogen. Stralend zoals ze dat ook op het internationale tv-podium deden. Een paar nummers verder sprak ze publiekelijk haar dank uit aan haar partner in deze. Deze muziek is voor altijd van ons, zei ze. Waar Waylon zich in kon vinden. Tuckerville beleefde dankzij de hereniging een veelbelovende eerste editie. Het evenement zou namelijk zomaar jaarlijks kunnen terugkeren. Het publiek dat voornamelijk uit het oosten van het land kwam, liet zelfs er wel oren naar hebben om naar een muziekkermis in hun stadion. Nou, er zijn wat gasten geweest zoals De Dijk, Daniel Lohuus en Tim Knol. Nou, verbetering. Mocht de Tuckerville onder de regie van De Lange volgend jaar een vervolg krijgen, dan is er voor de organisatie wel het een en ander te verbeteren. Zo schort het nog wat aan gezelligheid in en rond de Grolsvesten. Wil het publiek bijvoorbeeld overdag ook de porren zijn voor een bezoek aan het horecaplein Tucker Village. Die hier en daar lege tribunes zijn ook lelijk rondom het volle mooie veld beneden. Krijgt Tuckerville de kans te groeien? Dan komt dit vast allemaal goed in de toekomst. De belangrijkste winst voor Ilse was zaterdagavond namelijk dat ze weer kan lachen. Samen met Waylon zelfs. En wie had dat 3 weken geleden gedacht? Twee? Wie kan haar dan weerstaan? Ja, dus het zit erop voor de Common Linnets. En gisteren stonden ze dan. Het eerste nummer was natuurlijk Calm After the Storm. En Crossroads Country Radio zou niet Crossroads Country Radio zijn als wij niet hand hebben weten te leggen op een live opname van deze Calm After the Storm op Tuckerville.

klanken van Dierks Bentley, Up on the Ridge. Ja, nee, het uit 2010, aangevraagd door Hans Boeletje. Hij zegt voor iedereen, hij zegt, blijf mooi dit nummer. Ja, de volgende, dat is een van de weinig Nederlandstalige nummers die Savannah heeft gemaakt. En die is aangevraagd door onze huisdichter Johan, of ik die voor Claudia wil draaien, die het nog steeds moeilijk heeft met het verlies van haar vriend, ja. Dat valt ook allemaal niet mee. Ik hoop dat we haar een kleine, ja, hoe noem je zo'n ding, onder de riem kunnen steken. En haar wat ja, geluk kunnen toebrengen met deze hele mooie, alle dromen.

Ja, de klanken van countryband Savannah. Ja, Tuckerville, daar hadden we het straks over. En dat ook de laatste keer was van Waylon in de vorm als Common Linnet. Mocht u wat interviews van gisteren willen horen, dan kunt u naar de site gaan van Radio 2. Want Daniel Dekker, er staan twee fragmenten op van een interview met Ilse de Lange en een interview met Waylon. Daniel Dekker die sprak bij Tuckerville uitgebreid met Waylon over de Common Linnets en hun laatste optreden en liefde. Na een gesprek met Ilse spreekt Daniel Dekker met Waylon. Wat vindt hij het allerleukste aan Tuckerville? Nou, zegt Waylon, dat mijn zoontje straks komt kijken met zijn vriendinnetje, aldus de zanger. Hij vertelt dat hij sowieso houdt van een kleine cirkel mensen om zich heen, waar hij zich heel goed bij voelt. Ik vind het fijn om die mensen bij me te hebben. Delen is namelijk vermenigvuldigen. Daniel stipt ook nog eens aan dat dit natuurlijk wel een bijzonder concert is, omdat dit ook een afscheidsconcert is van de Common Linnets in de huidige vorm. Waylon, ja, het is zoals het is. Ik heb er heel veel vrede mee. Dit was de afspraak, maar het is jammer dat we het niet kunnen uitbreiden tot iets moois. Daarin zijn we helaas niet overeengekomen. De zanger benadrukt wel dat hij er niet om treurt. Waylon is nu druk met zijn soloalbum die waarschijnlijk op 5 september uitkomt. Ja, om ze toch nog even een... even te laten horen op het Tuckerville Festival heb ik hier nog de Hungry Hands.

Oeh, de klanken van de Texas Tornadoes. It's Anybody Going to San Antone. Het was een aanvraag of een verzoek van Hans Boelens of ik die voor Kees Krook wil draaien. En dan zegt er speciaal bij voor jou, my best friend. Goed, en de volgende, ja, daar moet hij een traantje bij wegpinken. Maar ik denk jij niet alleen, Hans, want het is een heel mooi gevoelig nummer van Colin Ray. Hier is Angel of No Mercy.

Ja, in uit vervlogen tijden. En ik denk dat ik er een hoop luisteraars blij mee gemaakt heb. Of in ieder geval vonden die het vast wel leuk dat ik Pogo gedraaid heb met Rose of Cimarron. Ja, en de volgende, die is speciaal voor mij. Dankjewel, Johan.

klanken van Lionel Richie met Friends. En dat was ter gelegenheid van zijn concert wat hij had gegeven. In verband met zijn album en zijn project. Ik wou haast zeggen Tuckerville, nee, Tuskegee. Ja, het ligt wel qua spraak vlak bij elkaar natuurlijk. En het was een verzoek, deze medley van Jan Hecht, die wilde deze graag horen. Nog een verzoekje van Johan. En deze is volgens mij voor Ria. Een mooi nummer aangevraagd. Hij zegt, ja, Ria, een gewone vrouw die altijd eerlijk is. Ja, wat kan ik daarvan zeggen? Dat moet ieder mens zijn, Johan. Eerlijk, ja. Dan is er ook minder ongein in de wereld. Maar goed, nummer wat jij aangevraagd hebt voor haar. Een hele mooie keuze, moet ik zeggen. De Eagles met dat hele mooie Desperado.

Ja, mooie klanken van Trisha Yearwood, For Reasons I've Forgotten. Daarvoor de Eagles, speciaal voor Ria met Desperado. En ik heb nog 3 verzoekjes te gaan en een nummer van mezelf. En dat is deze, Steve Maillard met Don't Make Me Want To Love You.

0: De klanken van de Charlie Daniels Band. En was op verzoek van Hans. En hij zegt erbij, proost. Dus ja, we hebben er nog twee verzoekjes. Eentje van Johan. En die bedankt alle luisteraars van Crossroads Country Radio voor het luisteren naar Jukebox. En natuurlijk ook naar al die andere programma's. Hij heeft aangevraagd Sandra van Rijs met Als ik jou niet had gekend.
1: Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.

Ja, dat waren klanken van John Fogerty met Blue Moon Nights. En dat was een verzoek van Jan Heg. En speciaal voor jou, André, en jouw trouwe kameraad Vince. Ja, en ik moet u zeggen, lieve luisteraars, we zitten weer op voor vanavond. Want we zitten aan de klok van 11 uur. Dus we gaan onze oogjes sluiten. En ik hoop dat u allen een hele fijne werkweek hebt, of wat u anders van plan bent, want er zijn ook mensen die zijn natuurlijk gepensioneerd, maar in ieder geval voor zometeen welterusten. En aankomende donderdag ben ik er weer met een nieuwe Moonlight. Voor de rest van de programmering kijkt u dan even op www.crossroadscountryradio.nl. Ik zeg dag hoor.

0: Het is wel erg, je kan Dota gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.